De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden.

Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terechtkwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.

0: 5 uur.
1: In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. Een auto van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer in Engeland, schrijft het AD. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n €115.000 opbrengt. Mogelijk zelfs meer vanwege de band met de Britse koninklijke familie. Het radioteam Weerdoor weer online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.

0: Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond, er zijn auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. 2 maanden geleden gebeurde dit ook al bij Ohio. Het radioteam weer door Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
6: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Pap, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
3: Lekker!
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
12: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Ja, aan de vroege kant. Tina Turner, Boyzone, hoor je ook zo meteen. Eerst het nieuws van 7 uur. Hier is Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League, maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid, van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. En ze is ook haar ritzege in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zege in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Het radioteam weer door Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

En daarom was Mr. Bean, oftewel Rowan Atkinson, ook te zien in de videoclip van dit liedje. Picture of You, dat was Boyzone. Zo, goedemorgen. 7:08. Het is het begin van een nieuwe dag. Het is zondag 31 mei vandaag. Ja, de laatste dag van mei alweer. Ik ken een radio-dj. Het is Giel Beelen, die deed op deze dag altijd dezelfde grap. Toen zei hij, het is de laatste dag voor mij. Dan was iedereen in paniek. Oh, Giel gaat weg. En dan de volgende ochtend zei hij, ja, het is nu 1 juni. We gaan weer lekker verder. Nou, oké. Even een kleine sidestep. Je bent bij Radio 10, Albert-Jan, voor de Sil van dit weekend. En hoe is het met je? Heb je lekker geslapen? Of moet je misschien nog naar bed? Want dat komt wel ook vaak voor op dit tijdstip op zondagochtend. Laat even weten wat jouw plannen zijn voor deze zondag. Moet je bijvoorbeeld werken, ga je sporten, klussen, naar een leuk evenement op familiebezoek, of gewoon lekker niks doen, want daar is de zondag natuurlijk ook prima geschikt voor. Laat het even weten via de Radio 10 app. Ja, natuurlijk even de fans van Paris Saint-Germain van harte feliciteren met ja, waarmee? Met het slopen van een aantal Franse steden. Ze hebben gisteren de Champions League gewonnen. En ja, dat moet je natuurlijk vieren door even flink huis te houden. Vooral in Parijs werd er een behoorlijke puinhoop van gemaakt. Er zijn in heel Frankrijk enkele honderden mensen aangehouden. Heel jammer. Ja, als dit nou fans van wielrenster Lorena Wiebes waren, dan zou ik ze tenminste nog kunnen begrijpen. Die won gisteren de eerste etappe van de Giro d'Italia. Maar ze werd na afloop gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht bleek. Die moet minimaal 6,8 kilo zijn. Ik weet niet wat die was, maar hij zat er net iets onder. En ja, dan zei ze keihard, de renster van SD Works, die moest de roze trui inleveren en moet naar huis. En volgens mij is vandaag de laatste etappe van de Giro d'Italia voor de mannen. En ja, die vrouwen die gaan nog even door. En nog even het weer voor deze laatste dag van de lente. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag vooral in het oosten kans op een paar regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog en het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Je bent bij Radio 10, Ed Sheeran zometeen.

Grootste hits aller tijden aan het begin van je zondag. Radio 10 en Shivers van Ed Sheeran. 7:15, even de Radio 10 berichtenbox checken. Het is daar al gezellig voor de zondagochtend. Diana Hartman schrijft, ik ga lekker op bed. Nu onderweg naar huis vanuit Beesterzwaag, naar het mooie Groningen. Ik neem even aan dat je daar gewerkt hebt. Slaap lekker. Luc Reuvers die is er ook weer bij. Morgen Albert-Jan, monster weer paraat. Vanmiddag naar Topsportcentrum Almere. Twee finale speakeren om het kampioenschap van Nederland. Ja, het staat er niet bij, maar ik weet het inmiddels. Dat gaat om rolstoelbasketbal. Dus veel plezier daar, Luc. Erik schrijft, ik ben voor Zwolle helpt Oekraïne met een humanitair hulptransport richting Oekraïne onderweg in Polen. Groet Erik. Oh, wat goed man dat jij dat doet. Ik steun dat van harte. En het gaat ook de goede kant op, heb ik de laatste tijd het idee met Oekraïne. Die hele oorlog, ja, eigenlijk moeten we het er niet over hebben, want het is natuurlijk een en al ellende. Maar nou ja, er schijnt wat licht aan de horizon te schijnen. Stefan, morgen Albert-Jan, even een tip voor mensen die wat leuks willen doen vandaag. In Haarlem is In de Toyzone. Ja, net draaide ik nog Boyzone, maar in Haarlem is vandaag In de Toyzone. En dat is een mega vintage speelgoedbeurs in het Kennemer Sportcentrum. Oké, leuk, veel plezier daar. René Erhard, die heeft iets soortgelijks. Wij gaan zo meteen op weg naar een modelbouwshow van de Kempense Modelbouwclub in Geel in België. Dat is van 10 tot 5 vandaag heel mooie plastic modellen te bewonderen en ook te koop. Ook jij veel plezier daar. En dit is nog een berichtje van Astrid. Hoi, ik ga zo even lekker de hond uitlaten en daarna de hele dag een beetje rommelen in de tuin. Kijk, dat is nou mijn zondag. Dat zou ik zo lekker vinden. Nou, dat doe ik ook wel eens. Ik heb een hond en ik heb een tuin. En als ik straks naar huis ga, ga ik het gewoon doen. En er staat er nog bij, wil je voor mij iets van de band hard draaien? Maar natuurlijk, hier zijn ze. In de ochtendshow van Radio 10 in het weekend. En het prachtige Alone.

0: Dus is gemaakt met een marimba. Het ontstond toen Benny van ABBA in de studio een beetje aan het pielen was op zo'n ding. En ineens hoorde hij dus dit. En toen dacht hij, ja, lekker, dat was ABBA. Goedemorgen, Radio 10 heeft je aanstaan op zondagochtend met zometeen Coldplay. Straks ook, je lacht om 8:50. En daarin gaat Daniel Arends vandaag langs in een tapijtwinkel. En je hoort zometeen ook deze. Dat is een lekker liedje voor de zondagochtend. Sting dus, zometeen.
1: Wil je meezingen tot de zon onder?

0: kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
1: Weet dat je welkom bent.
2: Alle info op radioteam.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: En dit weekend, extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
8: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
12: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een hele goede morgen, dit is Radio 10. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag vooral in het oosten kans op een paar regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog en het is vandaag 20 tot 25 graden. 7:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het was onrustig in Frankrijk na de Champions League finale. Die werd gewonnen door Paris Saint-Germain, vooral in Parijs. Er werd van alles vernield en in brand gestoken. 7 agenten raakten gewond en 100 mensen zijn aangehouden. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. En bij de Milieudienst Rijnmond zijn gisteren al honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekomen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen.
14: Dankjewel,
16: Albert-Jan Sluis.
14: Morgen zometeen Coldplay. Ook je lacht om 7:50 met Daniel Arends vandaag. En eerst Englishman.

0: La Vida, oftewel Leven, het leven. Dat is de titel van een schilderij van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. En daar haalde de band haar inspiratie vandaan. Dat was Coldplay.
1: Je lacht om 7:50.
0: Texas en Michael Jackson hoor je zometeen. En elk weekend rond deze tijd maken we je gevoel voor humor even goed wakker. Vandaag gaat Daniel Arends tapijt uitzoeken.
2: Welkom in de carpet lounge. Zo, ja, wat zoek je dan? Ja, een beetje zo en zo en zo. Oh, een soort tapijt tussen. Ja, ja, ja. Oh, nou, dan in de carpet lounge is het goede adres. Ah, helemaal gezellig en zo. Dat ik dus een boek heb waarvan de bladzijden dan tapijt zijn. Met zo'n ringetje erdoor. En dan zeg ik, oh, en die, dan heb je die in iets lichter? En ze zegt, ja, nee, anders zat het wel in het boek. En ze, oh ja, ja, nou, dan wil ik die. Oh ja, dat is een goede keuze. En dat ik dan met zo'n Stanley mes voor die mensen er dan zo'n reep af moet snijden. En dan gaan zij zo met die reep, gaan zij zo naar hun kuthuis. Ik weet zeker dat ze naar kuthuis zijn. Ze hebben niet eens tapijt, toch? En dan gaan ze thuis met die reep, gaan ze die reep zo met een vragend hoofd tegen spullen houden. Zo. En dan moet ik zo, en dan gaat zij, ja, te klein.
1: Je lacht om 7:50. De grootste hits aller tijden.
3: De grootste hits aller tijden.

De weekendochtendshow bij Radio 10. Top dat je erbij bent. Het is 11 minuten voor 8. En ik stel me zo voor dat je momenteel onderweg bent. Ja, dat zou zomaar kunnen, toch? En dat je in de auto op een praktisch lege snelweg rijdt. En ineens zie je voor je op de weg levensgroot een hele grote olifant. En dan rij je door en dan kom je erachter dat het gewoon alleen maar een beetje nevel is. Niks aan de hand is. Radio 10 en Talk Talk.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Serieus? Oh.

de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
16: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Goedemorgen, je hoort zo twee artiesten die van alles met elkaar te maken hebben. Namelijk Madonna en ook Nick Kamen. Eerst het nieuws van 8 uur. Hier is Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
19: Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat het rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. Politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de Milieudienst Rijnmond heeft honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekregen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen. Overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Het Radioteam weer door Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus? Wat een geld.
24: 18.000, godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
26: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
29: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
31: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

posters hingen eind jaren 80 boven het bed van heel wat tienermeisjes. Nick Kamen is een model en ster uit een commercial van Levi's, waarin hij in een Maserati in zijn ondergoed wachttocht een spijkerbroek gewassen is. En Madonna, die er daarvoor hoorde, die nam hem een beetje onder haar hoede. Ze schreef onder andere een nummer voor hem en er gingen zelfs geruchten dat ze destijds iets met elkaar hadden. Maar Madonna die heeft het altijd keihard ontkend, maar die was destijds dan ook met Sean Penn en die schijnt wel jaloers te zijn geweest op Nick Kamen. Dat was I Promised Myself. Goedemorgen. Bijna 12 minuten over 8, zondagochtend. Het is 31 mei vandaag, de laatste dag van de lente alweer. En in Parijs vragen ze zich vanochtend af of ze nou blij moeten zijn dat Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen heeft, of niet. Ja, de club won gisteren de finale tegen Arsenal door strafschoppen, maar na afloop begon er op veel plaatsen in Frankrijk rellen en werden er enkele honderden voetbalfans, ik zet het maar even tussen aanhalingstekens, opgepakt. Heel jammer. Vandaag is de laatste etappe van de Giro d'Italia. Voor de mannen althans. De vrouwen die reden gisteren hun eerste etappe. En die werd gewonnen door onze eigen Lorena Wiebes. Maar, helaas... die moest een paar uur na de finish de roze trui alweer inleveren. Het bleek namelijk dat haar fiets te licht was volgens de reglementen. En daarom is ze gekwalificeerd en moet ze naar huis. En het Nederlands elftal werkt vandaag de eerste groepstraining af in de aanloop naar het WK voetbal. Het is de zogenaamde uitzwaaitraining. Waar ook fans en journalisten bij aanwezig zijn. Die begint om 12 uur. Dus dan gaan ze nog even trainen in Zeist. En dan binnenkort op het vliegtuig naar Amerika. Om daar die wereldbeker te gaan pakken. En nog even het weer voor deze laatste dag van de lente. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag vooral in het oosten kans op een paar regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. Het is vandaag 20 tot 25 graden. Lekker zomerweer dus op deze laatste dag van de lente. Hier is Pink Bettine. What about

0: Wind and Fire. Alles is vrolijk en kleurig. De zon is één grote discobol. Iedereen loopt op plateauzolen en in broeken met enorme wijde pijpen. Dat was Boogie Wonderland.
1: Hé, Albert-Jan.
0: Ja?
1: Is er nog iemand jarig vandaag?
0: Ja, zeker. Het is 31 mei. Dat is de dag dat Danny Vera 49 kaarsjes mag uitblazen. Van harte. Acteur Colin Farrell wordt 50. En het is ook de verjaardag van Clint Eastwood. Legendarisch acteur. En die bereikt vandaag een respectabele leeftijd. Namelijk 96. Als je ook jarig bent vandaag. Van harte. Ik weet het.

Australië. Ze heten eerst Flowers, maar toen ze hun muziek in het buitenland uit wilden brengen, bleek dat er onder andere in Engeland en Amerika al bands waren die ook Flowers heten. En dus veranderden zij hun naam in Icehouse. Dat was crazy. Hey, wat goed dat je erbij bent. Dit is Radio 10. Het is iets voor 8:30 op zondagmorgen met zometeen Jennifer Page. Je hoort straks ook Fleetwood Mac en

0: derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ja, voordat ik hier manager

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Een hele goede morgen. Dit is Radio 10. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag vooral in het oosten kans op een paar regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Lekker. Bijna 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Daar werd een man aangereden. Het is niet duidelijk of hij op de snelweg liep of erop lag en toen is aangereden. In Frankrijk zijn honderden mensen aangehouden omdat er rellen uitbraken nadat Paris Saint-Germain de Champions League had gewonnen. In Parijs werd van alles vernield of in brand gestoken. 7 agenten raakten gewond. En voor het eerst heeft een Nederlandse discuswerper verder dan 70 meter geworpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo 70 meter en 23 centimeter.
6: Dankjewel!
8: Jan Sluis.
6: Morgen, wat goed dat je erbij bent. Je hoort zometeen Jennifer Page. Fleetwood Mac is onderweg. En eerst Red Red Wine. Hier is UB40.

13 en Crush, Jennifer Page. Ja, morgen begint de meteorologische zomer. En behalve aan lekker weer, lang licht en vakantie, denk je dan natuurlijk ook meteen aan festivals. Er zijn er deze zomer weer een heleboel. Op 3 september, overigens, als je van de meteorologische zomer uitgaat, is dan dus de zomer voorbij. Maar goed, die trekken we altijd door tot de astronomische herfst, 21 september. 3 september is Live on the Beach, het strandconcert in Scheveningen met Bluff en Guus Meeuwis. Ja, het is natuurlijk altijd lekker. Voetjes in het zand, drankje in je hand en in het zonnetje genieten van je favoriete artiesten. En vanaf morgen win je hier bij Radio 10 tickets van 10 voor Live on the Beach. Hoor je ergens komende week de oproep voorbij komen, even dan even tickets via de Radio 10 app en win 2 tickets van 10. Dus voor het Live on the Beach strandconcert van Guus Meeuwis en Bluff.

pakte hij nog 3 American Music Awards. En die mag hij over iets meer dan een maand meenemen naar Amsterdam. Want daar staat hij begin juli 3 avonden in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars, hoorde je met Tien en Just The Way You Are. Het is het begin van zondag 31 mei. Een zomerse dag, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 20 tot 25 graden, ietsje minder dan gisteren dus. Maar toch prima weer voor een lekker zomers liedje. Kokomo, dit zijn de Beach Boys met Tien.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK.

0: Albert Heijn.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
3: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
2: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
15: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
14: Wat is dat?
15: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
14: Wie heeft daar nou geen zin in?
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
17: Goedemorgen, dit is Radio 10 met zometeen muziek van Genesis. Media is onderweg en nu eerst het nieuws van 9 uur. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
18: Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog.
19: Het is al even geleden, maar bezig.

0: nu bij Albert Heijn.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Het klotste weer tegen de plinten op. Gelukkig stinkt het niet, hè? All About The Money, dat was Meja. Goedemorgen, dit is de weekendshow van Radio 10. Albert-Jan voor Silvan vandaag. Het is zondag 31 mei, de laatste dag van de lente. Het is een mooie dag om erop uit te gaan, maar lekker thuis blijven en niks doen mag ook natuurlijk. Hè. Hey, en wist jij dat koeien ook vrienden hebben? Je hoort er zometeen meer over. Elfabiet komt er ook aan en deze is even speciaal voor iedereen die zich nog even lekker omdraait op deze zondagochtend. In gedachten tussen de koele, knisperende satijnen lakens met de Moody Blues bij 10.

0: uit Denemarken. Maar ze braken eerst door in Engeland en daarna pas in hun thuisland. Dat was Elphabeat.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Cool and the Gang en Andrew Gold hoor je zo. Eerst drie leuke feitjes waarmee je vandaag een vastgelopen gesprek uit de greppel kan trekken, als dat nodig mocht zijn. Wist jij bijvoorbeeld dat een kort dutje van 10 tot 20 minuten beter voor je is dan overdag een uurtje of misschien zelfs wel langer slapen? Bij een zogenaamde powernap kom je namelijk niet in een diepe slaap terecht. Dat zorgt ervoor dat je meestal fitter wakker wordt in plaats van suffer. En dat zorgt er ook voor dat je 's avonds minder problemen hebt om in slaap te komen. Koeien kunnen een beste vriendin hebben. Er is al langer bekend dat koeien vriendschappelijke relaties aangaan, maar als ze gescheiden worden van hun favoriete maatje, dan stijgt hun stressniveau. Ja, toch leuk hè, om een vriendin te hebben waarmee je samen milkshake kan maken. En je kent natuurlijk wel de band Cool and the Gang. Die scoorde vooral in de jaren 80 veel hits, zoals bijvoorbeeld Fresh en Celebration. Maar wist je dat ze al meer dan 60 jaar bestaan? Cool and the Gang werd opgericht in 1964. Even voor het beeld, toen waren de Beatles nog nat achter hun oren en nog maar net doorgebroken. De Berlijnse muur die stond er pas 3 jaar. En de eerste maanlanding moest nog plaatsvinden. En toch staan ze vandaag de dag nog steeds op het podium. En je hoort ze nu.

0: Scoorde werkte hij ook als sessiemuzikant voor andere artiesten. Zo is hij te horen op liedjes van Linda Ronstadt, James Taylor en Carly Simon. Never Let Her Slip Away, dat was Andrew Gold. Dit is Radio 10. James Blunt hoor je zometeen. Straks ook de Radio 10 muziekmythe met vandaag een klassieker waar echt jarenlang aan gewerkt is. En je hoort zometeen deze. Als je kan tellen, tel dan mee zometeen met Gloria en Stefan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
3: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry. Het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker! Op je boterham, wrap of cracker.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
14: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee.

0: Tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jan Sluis.
6: Hey, het wordt een heerlijke zondag met Radio 10 en James Blunt. Zometeen de top 4000 muziekmythes onderweg. En eerst 1, 2, 3...

0: In Nederland te zien bij RTL 4. En James Blunt die doet mee aan de Engelse versie van het programma. Dit najaar is hij te zien in het tweede seizoen samen met onder andere actrice Bella Ramsey, die je misschien kent als Ellie uit The Last of Us, en model Jerry Hall, de ex van Mick Jagger. Dat was Stay the Night.
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Elke zondag hoor je de verhalen achter de grootste hits. Je hoort wel eens dat liedjes in een paar minuten zijn ontstaan. Zo bedacht Keith Richards van de Stones de gitaarriff van Satisfaction in zijn slaap. Hetzelfde verhaal bij Yesterday. Paul McCartney droomde de melodie en kon het liedje de volgende dag afmaken. Born in the USA stond in een uurtje op papier. Maar soms duurde het wat langer, zoals bij de Amerikaanse band Boston. De drijvende kracht achter de band, Tom Scholz, die werkte jarenlang aan de muziekmythe van vandaag. Eind jaren 60 speelde hij al een eerste versie met de bandjes waar hij toen in zat. Overdag werkte hij als werktuigbouwkundig ingenieur bij film- en camerafabrikant Polaroid, en 's avonds sleutelde hij tot in de late uurtjes thuis aan muziek. Dat deed hij net zo nauwkeurig en precies als aan zijn technische ontwerpen voor Polaroid. Op zolder bouwde hij een eigen studio en daar bleef hij schaven, opnemen, wissen en opnieuw beginnen. Niet wekenlang, niet maandenlang, nee, jarenlang. Toen dit liedje uiteindelijk in 1976 uitkwam, werd het meteen een wereldhit, en het album waarop het stond verkocht meer dan 17 miljoen exemplaren. Dus zou ik zeggen, ga er maar even goed voor zitten, want hier is echt jaren aan gewerkt. Boston en More Than a Feeling.
1: Top 4000 muziekmythen.

0: uit Australië en legde min of meer dezelfde weg af als haar landgenoot Kylie Minogue. Ze speelden namelijk allebei in de soapserie Neighbors en probeerden daarna een muzikale carrière te lanceren. En in beide gevallen is dat succesvol gebeurd. Bij Kylie alleen iets succesvoller, denk ik. Want dit was de enige hit van Natalie Imbruglia in Nederland. Je hoorde Torn. Het is bijna 10 uur, Radio 10 heb je aanstaan. En wie komt daar binnen? Het is Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, zometeen ben je er weer met het top 40 hit dossier.
1: Ja, en het leuke is, we gaan vandaag weer ons veiling-item voor de Alpe d'Huez verzilveren. De komende 2 uur hoor je namelijk de hits en herinneringen in het persoonlijk hit dossier van radiotiener Barry Koeleman uit De Kwakel. Hij kocht op radio10.nl/doneer 2 uur lang dit programma. En ook de opbrengst die gaat natuurlijk naar het team dat we dit jaar volgen bij Radio 10 Alpe d'Huez. Wat ik weet is dat we zijn reis terug in de tijd beginnen in 1965. Maar met welke hit moeten we dan beginnen? Steun je optie A, Bob Dylan? Of wordt het optie B, de Rolling Stones? Welke hit heeft je voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app en een hit van de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: Duidelijk, je hebt dus de keuze uit 1 Rolling Stone of meerdere Rolling Stones. Stuur A of B via de Radio 10-app. De hit met de meeste stemmen hoor je zo meteen aan het begin van Erik's top 40 hit-dossier bij Radio 10.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
5: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Let's go!
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim 320.000 euro, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd, werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n 115.000 euro opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het koningshuis, zegt het veilinghuis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
26: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
27: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
28: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

deze zondagmorgen is het weer tijd voor hits en herinneringen uit 61 jaar hitgeschiedenis in Erik's Top 40 Hit Dossier. Of moet ik zeggen, Barry's Top 40 Hit Dossier. Want hij bracht namelijk vorige week het hoogste bod uit op een van onze veiling items op radio10.nl/doneer. De hoogste bieder die kreeg 2 uur lang zijn persoonlijke uitzending van deze show. En dat betekent dat we tot 12 uur door het hitarchief grasduinen met herinneringen van Barry Koeleman uit De Kwakel als routekaart. Maar er is ondertussen misschien ook wel iets dat jij wil aanvragen voor volgende week met een leuke herinnering erbij. Wees welkom via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. We beginnen deze reis terug in de tijd in 1965 met de winnaar uit de hitbattle. En dat zijn met 56% van de stemmen de altijd steengoeie Rolling Stones.

0: moedigde hij haar aan om verder te gaan in de muziek. Ze was pas 9 jaar toen ze haar radiodebuut maakte. Tijdens de oorlog zong ze voor het eerst op de radio voor de troepen en een rijke carrière zou volgen met Downtown uit 1965. Dat was een van haar hitlijstsuccessen. Eerlijkste top 40 hit als je hebt de zondagmorgen is tot 12 uur in handen van de hoogste bieder op radio10.nl/doneer, waar dit programma onder de hamer ging. En het is in handen van Radio 10er Barry Koeleman. Barry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Stel jezelf even voor.
1: Ja, mijn naam is Barry Koeleman, 65 jaar jong. Ik ben het zoontje van de bakker Uithoorn, de warme bakker Koeleman. Ik ben, iedereen kent mij wel op die manier. En ik ben getrouwd met Odeke. Al 36 jaar gaan we samen. We hebben 3 kinderen. En ik woon in de Kwakel. En dan vraag je af waar is de Kwakel? Nou, dat ligt vlakbij Uithoorn.
0: Ja, dat weet
1: en
0: ik wel.
1: Kwakel,
0: ja, daar ben ik pas geleden nog geweest om met de nieuwe tram die er rijdt te mogen tuffen. Dus dat is een hele mooie omgeving daar. Echt midden op het platteland. Nou, de komende 2 uur gaan we langs hits en herinneringen uit jouw leven. Je hebt al een beetje wat verteld of zo. Je bent heel lang getrouwd. We beginnen in 1965. Welke herinneringen heb je aan de muziek uit die tijd?
1: Nou, dat is het nummer I Feel Fine. Want op dat nummer ben ik getrouwd met de Odeke. Dus toen ze de kerk inkwam... ik merkte dat het me enorm raakt. Toen kwam de Odeke de kerk inlopen. En I'm in love with her and I feel fine. Dus hoe cool kan het zijn? Dus dat was... en ik ben een enorme fan van de Beatles. Ik heb al hun handtekeningen. En dat we op dat nummer getrouwd zijn is voor mij echt...

Frost en Florence Ballard, Mary Wilson en Betty McClone. Samen waren zij de Supremes. En hoewel het met name een aanloopje voor de solo-carrière van Diana Ross bleek, scoorden ze samen toch 15 top 40 hits, waaronder deze Baby Love. Muzikale herinneringen aan het begin van het bestaan van de top 40 vinden we terug in de top 5 van deze week. We gaan even terug naar de lijst van 29 mei 1965. Toen werd de top 40 nog gepresenteerd door Willem van Kooten, oftewel Joost ten Draaier. En dit was zijn tune. Poupée de cire, poupée de zon van Frans Gall. Die ging van 6 naar 5 omhoog in de 9e week. 4 was 4, net als vorige week, de last time van de Rolling Stones. 11 weken nu in de lijst. 12 weken en blijven staan op de 3e plaats The Birds and the Bees van Jewel Akins. En op 2 bleef staan No Reply met aan de andere kant Rock'n'Roll Music van de Beatles. 10 weken stonden zij genoteerd. 6 weken nu in de top 40, ook de Beatles. Ticket to Ride, die bleef staan op de 1e plaats. Nou, de jongste in de top 40 van deze week terug in de tijd was ongetwijfeld Frans Gall. Ze werd in 1965 op slag beroemd in Europa toen ze als 17-jarige het Songfestival won met Poupée de Cire, Poupée de Zon.

0: The King Elvis Presley.
1: Dat waren ze, de onvergetelijke hits uit 1965. Dankzij zijn winnende bod op dit programma via radio10.nl/doneer... gaan we tot 12 uur langs hits met herinneringen uit het leven van Barry Koeleman. Maar is er iets dat jij volgende week zou willen horen? Dan kan dat via jouw herinnering. Stuur dan jouw hit en herinnering even in via de app van Radio 10... of doe dat via radio10.nl/Erik. Zometeen brengt zijn herinnering, die van Barry, ons terug naar 1980. Je hoort Rapper's Delight en ook muziek van Maywood is onderweg.
2: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi, creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus...
10: Aldi. Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
18: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
18: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
24: vakantie!
23: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
27: Erik de Zwart. Dit half uur terug naar 1980. Met de hits uit die tijd. Zometeen Snippet Tears. Maar eerst Maywood. Dit is Late at Night.

0: Stap in en reis mee door het muzikale landschap van 1980... dankzij deze hit van Sniffer the Tears, Driver's Seat. Onze navigator door het hitdossier is vandaag radiotiener Barry Koelemans. Barry, wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Ja, wat ik doe in het dagelijks leven is... ik ben organisatieadviseur, trainer, coach, spreker. Ik heb een boek geschreven, dat heet Boven de Lijn... en daar geef ik heel veel sessies over het hele land... En wat we doen is organisaties naar een hoger niveau tillen... zodat ze meer plezier hebben en meer succes hebben. En
0: je bent toch niet zo'n coach als uit die reclame van Kuppensoep vroeger, hè? Van nu even niet!
1: Nee. Daar hebben ze me wel eens mee vergeleken, want ik lijk er wel op.
0: Oh, je hebt niet zoveel haar meer. Oei.
1: Nee, dat klopt. Ik ben hartstikke kaal, joh. Al 30 jaar of zo, 35 jaar, ja.
0: Ja, en nou, je bent 65, dus over 2 jaar stop je ermee, neem ik aan.
1: Nou, ik dacht het niet. Want mijn werk is echt mijn hobby. Ik heb heel veel verschillende bedrijven gehad. En dus eigenlijk wat het allerleukste is gewoon andere bedrijven helpen. En mensen gaan altijd heel blij de deur uit bij mij. En ik wil dit nog wel 10 jaar blijven doen, tot mijn 75ste.
0: Geeft veel voldoening. Ik kan me er wel van alles bij voorstellen. Hey, de herinnering aan de hit uit 1980, die sluit natuurlijk ook wel een beetje aan. Wat is de herinnering aan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang?
1: Ja, ik werkte toen bij een accountskantoor. Ik zat met een gebroken been thuis. En toen kwam dit nummer uit. Het is de eerste rapsong. Het is in one take opgenomen. En er zit hier geweldige riff in van Neil Rogers. Die later ook in Good Times heeft gedaan. Heel veel rechtszaken, gedoe erover, bla. Maar Rapper's Delight is echt zo'n fantastisch nummer.
0: En het was het begin van jouw werk als ondernemer. Dus nog een extra reden.
1: Ja, geweldig.

Het had allemaal niet veel gescheeld of zangeres Chrissy Hynde... die had eerst om zeep gebracht moeten worden... voordat ze dit liedje uit konden brengen. Gelukkig kwam het allemaal niet zo ver... maar Chrissy vond het liedje zelf afschuwelijk... en het was letterlijk haar uitspraak bij de opname van de studio. Toch ging ze uiteindelijk overstag... en leerden ook wij in 1980 deze hit Brass in Pocket... al kennen van The Pretenders natuurlijk. Gelukkig waren er ook meer hits die bij leven het levenslicht zagen in die tijd. Ik pak de top 5 er eventjes bij. Van 31 mei 19... Eens even kijken, 1980, inderdaad, daar waren we mee bezig. What's Another Year? Johnny Logan had gewonnen met het Songfestival... en hij steeg van 6 naar nummer 5 in de 5e week. 7 weken in de top 40 en gezakt van 3 naar 4... de Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Working My Way Back to You van de Spinners... steeg van 4 naar nummer 3 in de 6e week... en van 1 naar 2 zakte Son of Jamaica van de Goombay Dance Band... en die stond er al 10 weken in. En dan de nummer 1, die steeg van 2 naar die eerste plaats... en was na 6 weken inderdaad wel tijd dat hij op de hoogste plaats terechtkwam. Funky Town van Lip Sync. Wat ik ga draaien is een oude alarmschijf die bewees... beter goed gejat dan slecht bedacht. Het origineel was namelijk van de Four Seasons... maar de Spinners, die origineel weer de Detroit Spinners heten... die coverden het succesvol in 1990.

jaar geleden won Johnny Logan, zoals gezegd, het Songfestival met deze hit What's Another Year. Over jaren gesproken, zometeen na 11 een nieuw hitjaar in de reis terug in de tijd van radiotiener Barry. Barry Koelemans, hij had het winnende bod voor Alpe d'Huez op radio10.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove & Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: Een nieuwe grill. Op ons terras.
17: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: nieuws van 11 uur.
8: Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen. Maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim 320.000 euro. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. En binnenkort gaat de film Toy Story 5 in première. En het kan zomaar zijn dat Taylor Swift daarbij betrokken is. Studio Pixar deelt op social media allerlei hints. In een filmpje zijn de initialen TS te zien en het favoriete getal van de zangeres 13. Ook staat in het bijschrift van het filmpje een zin uit de hit Shake It Off van Taylor Swift. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien.
22: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
24: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
23: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
25: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

Want op radio10.nl schuimsteep doneren ging een uniek item onder de hamer. Namelijk een persoonlijke uitzending van dit Top 40 Hit Dossier. Hier op Radio 10 en een van de winnende biedingen kwam van Barry Koelemans. Dus draaien we vandaag zijn favoriete hits en herinneringen uit 61 jaar hitgeschiedenis. Dit half uur gaan we terug naar 1998. Je hoort de Benga Boys na Madonna met Frozen.

0: De grootste hits aller tijden hoor je ook hier in het weekend van 10. De knallen van de Banger Boys. Tot 12 uur de hits en herinneringen van radiotiener Berry. Een van die hits die brengt ons terug naar een onvergetelijk moment in 1998. Nou Berry, hoe zat dat?
1: Ja, dat is Angels, hè, van Robbie Williams.
0: Oké.
1: Dus ja, dat was wel heel gaaf, want mijn vrouw vindt dat een fantastisch nummer. En toen ze mij ten huwelijk vroeg, was dat nummer op de achtergrond.
0: Wacht even. Toen zij mij ten huwelijk vroeg, hoe zit dat?
1: Nou, ik ben één keer getrouwd geweest. Dat was geen succes, dus ik had voor mezelf bedacht, ik ga niet meer trouwen. En de vrouw kwam thuis van tennis en ik liep buiten. En we hebben een zwembad in de tuin. En ze trok met mij het zwembad in. En we zeggen altijd, als je echt iets wil, dan moet je leren zwemmen alleen maar in het zwembad. Toen we samen boven kwamen, zei ze, wil je met me trouwen? Kijk. En toen zei ik, ja, dat wil ik wel. En toen hadden we nog wat uit te werken samen. Dat hebben we gedaan. En daarna zijn we getrouwd in 2010. En dit nummer Angels, ja, dat doet ons daar steeds aan denken. En op de bruiloft had ik bedacht, nou, dan regel ik in de kerk regel ik een DJ die dat nummer draaide. En ik had live een band ingehuurd tijdens het eten. Maar oh, ik had zelf ook bedacht dat ze het live voor mij ging zingen, s'avonds op het feest. Dus het kwam drie keer voorbij.

It's So Hard, dat was de opvolger van de platina-single Nobody's Wife. Dus de verwachtingen waren terug in 1998. Hooggespannen, is Anouk een eendagsvlieg of heeft ze meer nood op haar zang? Nou, ondanks het bescheiden succes in de top 40 van deze single wist ze met haar volgende album definitief door te breken. Andere hits die successen beleefden vinden we in de top 40 deze week terug in de tijd op 30 mei 1998. My Heart Will Go On, het thema uit de film Titanic van Celine Dion, zakte van 2 naar nummer 5, stond al 17 weken in de top 40. 2 weken slechts voor Casanova van Ultimate Chaos, en die gingen van 21 naar 4 met een superstip omhoog. Turn It Up van Busta Rhymes, die bleef staan op de derde plaats in de derde week top 40. En 7 weken nu in de lijst, Casey & Jojo, All My Life, die zakte van 1 naar 2. Follow the Leader van de Soca Boys featuring B. King, die gingen van 6 naar nummer 1. Ja, in de vierde week top 40. Was een enorme knal natuurlijk. De 90s boyband Ultimate Chaos, die werd geholpen in hun weg naar het succes door Take That. In 1994 stonden ze namelijk in het voorprogramma van Gary Barlow and Company. En toch duurde het nog 4 jaar voordat ze deze eerste hit te pakken hadden met Casanova.

Lekker liedje toch, hè? Dance the Night Away van de Mavericks. Raoul Malo, de zanger van de band, die overleed vorig jaar op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En dat maakt maar weer duidelijk waarvoor wij geld inzamelen hier op Radio 10. Kun je een bedrag klein of groot missen? Ga dan naar radio10.nl/doneer. Daar vind je ook een veiling. En een van die items was het kopen van dit programma. Dat heet ook Barry, zijn hits en er

0: Show Me The Way hoor je de reis terug naar de hitlijsten van 1976. Maar ook Tavares hoor je dan.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is niet normaal meer.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Gelukkig lieten de Sutherland Brothers & Quiver de doedelzak in hun thuisland Schotland en was de hoofdrol in deze top 40 hit weggelegd voor de gitaar. The Arms of Mary. De laatste hit en herinnering in deze reis door het muzikale verleden van Radio Tiener Berry. We gaan terug naar 1976, dit half uur. Hoe oud was jij als tiener van toen?
1: 15.
0: 15 jaar?
1: Dus toen ik het samen moest doen, ja. Ja.
0: En welke herinnering heb je dan aan muziek als bijvoorbeeld van Peter Frampton, Show Me The Way?
1: Ja, dat was een gaaf nummer. Ik was heel nerveus om examen te doen. Want jeetje, er zat zoveel druk op. En, en ik kon niet zo goed leren. Dus ik was er 's nachts 2:30 was ik bezig om zeg maar alles te studeren. En dan 's morgens 7:00 weer op. En dan examen doen. En dan zat ik aan het eind van het examen, als ik klaar was, zat ik te slapen achter mijn tafeltje. Maar het nummer Show Me The Way, dat sleepte me er wel doorheen. Dat vond ik zo'n gaaf nummer. Dus dacht ik, ah, ik ga het gewoon doen, hè, weet je wel. Zo. En dat was ook een bijzonder mooi nummer. Dat was een nieuw instrument wat ze daarop hadden. Ik weet niet hoe het heette, maar...
0: Ja, dan speelt hij op de gitaar, maar dan vormt hij eigenlijk de noten met zijn mond erbij. Met de lucht vervormt hij dat een beetje eigenlijk.
1: Precies dat, ja.
0: En we gaan het draaien voor je.
1: Mooi, daar ben ik heel blij mee. Het is echt een super gaaf nummer.

0: Dancing Queen van ABBA. En het leuke is, Barry, jij vertelde dat je ze ooit hebt ontmoet. Hoe ging dat?
1: Ja, jammer genoeg alleen de mannen, maar dat was al een sensatie op zich. Dat was het Concertgebouw. Ik was toen fotograaf bij de Zondagskrant, die had je nog.
0: Ja.
1: En dat was die musical van Chess, werd in première in het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: En alle artiesten waren daar, weet je, de hele Tim Rice was er. En de twee mannen van ABBA, want die waren de componisten van een aantal songs in die musical van Chess.
0: Ja.
1: En ja, daar ben ik bij geweest. En ook bij de afterparty mocht ik foto's maken. Toen heb ik ze ontmoet en natuurlijk een handtekening gescoord.
0: Kijk.
1: En het zijn gewoon echt twee hele leuke mensen. Het was echt ook een bijzondere ervaring.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. Nou, mooie herinneringen. Daar draait het allemaal om in Erik's Top 40 Hit-dossier. Hits en herinneringen. Dank voor het delen. En ik kijk ondertussen even naar de top van deze week terug in de tijd. Nieuw binnen op nummer 18 was The Real Thing. En You to Me Are Everything.

0: succes gehad. Je had iets van 100 eurotjes betaald. Hè? Toch allemaal mooi meegenomen, Barry, waar of niet?
1: Ja, was 101 euro. Nou, dat is natuurlijk veel te kort voor zo'n mooi programma als dit.
0: Kijk.
1: Dus ik heb aangeboden om nog 555 euro te betalen voor een kop koffie in de studio. En vrouwtje en Gordon te ontmoeten. En dan krijg ik een foto van vrouwtje.
0: Wat leuk.
1: Niet de originele veiling item, want die was al verkocht. Met een handtekening van vrouwtje. Dus dat ga ik nog eens een extra donatie doen.
0: Helemaal geweldig en fantastisch. En wil jij ondertussen ook bieden op een andere unieke ervaring die bijdraagt aan de strijd tegen kanker? Dan moet je even surfen naar radio10.nl/doneer. Veel plezier zometeen met Robert en Kim. Ik spreek je volgend weekend weer. Tot dan.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
4: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen met David Bowie. Let's Dance na het nieuws van 12 uur.
4: Afgelopen nacht hebben twee asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warfum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. En de man had te veel gedronken. En in Roosendaal is een fanatieke beller aangehouden. De man had op één dag 160 keer het noodnummer 112 gebeld. Volgens Omroep Brabant schold hij elke keer iemand uit. Om hem te stoppen gingen agenten bij hem langs. Toen hij opendeed was hij ook weer aan het bellen met 112. De man is vastgezet en zijn telefoon in beslag genomen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
3: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
5: Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 6 minuten. Op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Deil en de Martinus-Nijhofbrug 7 minuten door een ongeval. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer 6 minuten.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Serieus?
4: Oh,
5: wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.

0: Klinkt dit als een relaxte zondagmiddag of niet? Michael Bublé en everything.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Welkom op de laatste van mei, de 31ste vandaag. Kim heeft weer een thuiswerkdagje. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want jij bent nog niet helemaal hersteld van een operatie.
2: Nee, ik heb gewoon nog hechtingen in mijn voet zitten. Dus dat wordt een beetje lastig autorijden.
0: En daarom is het op dit moment gewoon eenvoudiger om de studio naar jou te brengen, in plaats van andersom jou naar de studio.
2: Precies.
0: Heel goed, fijn dat je er bent. We moeten wel nog even terugkomen op iets van gisteren gelijk.
2: Ja.
0: Toen hadden we het over AI en dat het voor iedereen eigenlijk steeds moeilijker wordt om te kunnen zien of te kunnen horen of iets echt of nep is. Zo was er een radiostation in Denemarken dat per ongeluk een liedje van Paul McCartney draaide dat met AI gegenereerd was. Dus niks Paul McCartney, helemaal fout ging dat.
2: Redelijk amateuristisch hoor.
0: Ja, stress. Ik kan me voorstellen. Het is moeilijk te horen hoor. Zeker, je kan die stemmen zo goed klonen tegenwoordig.
2: Je weet toch waar je het vandaan haalt?
0: Ja, het staat gewoon op YouTube, die dingen. En dan kan, je haalt daar goede dingen vanaf. En soms gaat het dan mis.
2: Okay, fair enough.
0: Net zoals dat je op Instagram gewoon filmpjes kijkt. En dan denk je, oh, wat lief. En dan blijkt dat gewoon een AI-filmpje te zijn. Vooral met dieren. En toen zei jij gisteren, ik weet een Instagram-account waar je ze leren waar je op moet letten. En ik kom er zo op terug.
2: Ja, dat ben ik vergeten.
0: En dat heb je niet gedaan. Dan wil ik je toch bestraffend over toespreken, Kim.
2: Terecht, heel terecht.
0: Hoe vind je zelf dat het gaat?
2: Nou ja, weet je, naar omstandigheden vind ik dat nog best wel redelijk functioneren.
0: Maar ik ben daar echt door twee verschillende mensen op aangesproken. Onafhankelijk van elkaar. Die zeiden van, ik wil ook nepfilmpjes van echte kunnen onderscheiden. Dus heb jij voor mij dat Instagram-account nog? Dus noem het even, Kim.
2: Dat heb ik. Deze man die zegt ook, I teach people stuff and I hope that helps. Dus hij laat je filmpjes zien. En soms is het wel echt. En dan legt hij ook uit wat er dan aan de hand is. Ook als je denkt van, wat gebeurt hier? Zegt hij, nou, dat is dit en dit. En soms zegt hij, dit is helemaal niet waar. En dat account is van Mitch Clark. Dat is Mitch, dus M-I-T-C-H.
0: Ja.
2: En dan C-K, dus zijn achternaam is afgekort, Official. Dus Mitch, C-K, Official.
0: Kijk, mensen zijn je dankbaar. Heel goed, ga dat even opzoeken. En als ze het niet kunnen vinden, sluit even in een DM'tje van Kimberly van den Bergt.
2: Dan heb ik het even.
0: Dan stuur jij het gewoon eventjes door.
2: Komt goed.
0: Er is genoeg te bespreken deze zondagmiddag. Er is een uitzwaaitraining aan de gang van Oranje op dit moment in Zeist. Daar gaan we zo meteen even sfeer proeven. Je kan mooie prijzen winnen in een nieuwe ronde van 2 leugens en 1 waarheid. En wij hebben natuurlijk de grootste hits aller tijden hier op Radio 10. We beginnen met I Wanna Be The Only One. Dit is Eternal met...

0: Ik ben geneigd om te zeggen, als je het moet vragen, dan weet je het antwoord eigenlijk al. Maar in het geval van Rod Stewart maak ik graag een uitzondering. Yes, Rod, you are fucking sexy. Kim, mag ik jou eventjes en iedereen trouwens laten horen. Iets wat mij betreft een 10 is op de schaal van 1 tot 10 qua pijn. En dan heb ik het niet over fysieke pijn zoals bij jou met je voet.
1: Nee.
0: Psychische pijn. En misschien heb je dit al meegekregen, want het gaat sinds gisteravond gaat het viraal. Maar stel, je gaat met je vriendin naar een concert van Miss Montreal. Leuk. Volle zaal.
1: Ja.
0: En je hebt daar geregeld dat jij op het podium een huwelijksaanzoek mag doen. Dus je loopt dat podium op en je hoort dat publiek al een beetje opgewonden. Wat gaat er gebeuren? En die jongen die gaat op één knie en je kan dat in dit fragment niet horen. Maar geloof mij, hij vraagt aan zijn vriendin op dat podium, wil je met me trouwen? En je kan het ook niet horen, maar zij zegt nee. En daarna loopt ze ook nog eventjes naar de microfoon om uit te leggen waarom niet. En dan zegt ze dit.
2: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Au. Ik zou bijna zeggen, ja, als je je vriendin zo slecht kent dat je niet kunt inschatten of ze ja zegt bij een huwelijksaanzoek.
1: Dat doe je toch alleen als je het zeker weet?
0: Dan is het misschien ook beter om niet te trouwen, zou ik zeggen.
1: Ja, hoe zijn die wakker geworden vanmorgen?
0: Nou ja, zijn ze samen wakker geworden?
1: Ik heb geen idee. Hoe kom je hier overheen?
0: Ja, het verhaal vertelt niet van hoe het nu verder gaat. En dat is toch wat iedereen wil weten. Hè?
1: Ja.
0: Je loopt dat podium weer af, dat concert gaat verder. Je staat daar in de zaal en dan ga je samen naar huis.
1: Wel een beetje een partypoeper hoor, op dat moment, denk ik.
0: Oh.
1: Ja,
0: wauw. Heel pijnlijk vind ik deze.
1: Ja.
0: Ja, ik ben in eerste instantie dacht ik, nou, die gaan gelijk uit elkaar. Maar later dacht ik, ja, weet je wat het is? Liefde legt soms ook wel hele vreemde wegen af.
1: Ja, maar je weet gewoon niet wat er gebeurd is.
0: Nee.
1: Weet je, zij zegt, er is gewoon heel veel gebeurd. En als dat iets is tussen hun. Ja, ik denk altijd, weet je, stel dat hij is vreemd gegaan. Ik heb geen idee, hè?
0: Nee, maar zoiets zou kunnen.
1: Stel is wel echt even hier heel belangrijk. Ja, ga je hem ooit nog vertrouwen? Toch, hè? Ik heb het wel eens meegemaakt en ik heb iemand ook teruggenomen. En hij stond toch echt met 3-0 achter.
0: Ja, maar
1: en ik dacht
0: kan
1: toch echt bij alles wat hij zei, dacht ik, ja, dat kan je wel zeggen.
0: Oké, ja, ik begrijp dat.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Het kan wel goed komen. Ik weet zeker dat er nu mensen zitten te luisteren. En de stelletjes die elkaar nu aankijken diep in de ogen en zeggen, ja, wij zijn samen, wij zijn heel gelukkig met elkaar. Maar het had weinig gescheeld. Of wij waren niet meer bij elkaar geweest.
1: Ja, ja. Het is wel knap als je daar overheen kan komen.
0: Ja.
1: Ja, vind ik wel. Dan kies je wel echt voor elkaar.
0: Ik weet zeker dat ze er zijn. Ik gooi ook eventjes de Radio 10-app open nu.
1: Ik ben benieuwd.
0: Kom maar met een verhaal als je nu samen bent met iemand en je denkt, ja, we zijn al jaren misschien wel bloedgelukkig, maar het heeft weinig gescheeld. Of misschien ben je zelfs wel een tijdje uit elkaar geweest, maar heeft de liefde jullie toch weer bij elkaar gebracht?
1: Iedereen zei, doe het niet. Blijf er van weg.
0: Blijf er van weg en toch gedaan. En blij achteraf.
1: Ja,
0: ik weet zeker dat ze er zijn.
1: Geef mij een beetje vertrouwen in de liefde toch?
0: Nou ja, dat. Geef mij die hoop. Laat mij die hoop houden in de liefde. En meld je eventjes via de Radio 10 app als jij zo'n verhaal hebt. Ik weet zeker dat ze er zijn. Radio 10 app, hij staat wagenwijd voor je open. Draai ik ondertussen Lady Gaga.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
22: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: En Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Doe Maar sinds een dag of twee. Eerst What is Love? Dit is Hathaway.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee, doe maar.
2: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
1: Ja, opvallend dingetje in het nieuws. Gisteravond was er een concert van Miss Montreal. Of misschien was het gistermiddag. En daar was op het podium een huwelijksaanzoek. En dat ging mis, want de vrouw in kwestie zei nee. En legde na afloop uit waarom ze nee zei. Ze zei namelijk dit.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Ja. Heel heftig. En wij vroegen ons af, hoe loopt dit af? Kan dit nog goed komen?
4: Nou ja, er zijn luisteraars die het nieuws beter volgen dan wij, Robert. Want Michelle, die meid, is met de bus weggegaan naar haar ouders.
5: Oké, dat klinkt niet goed.
4: Dus die zijn niet samen naar huis gegaan.
1: Nee, dat klinkt niet goed.
4: Nee, dat is niet best.
1: Maar dat was ook een beetje jouw punt, van ja, dat soort dingen komen niet meer goed. Maar ik zei ja, liefde gaat soms op hele rare manieren. We hebben Mike aan de telefoon. Heb jij een verhaal met een happy end, Mike?
6: Ja.
1: Ja, kijk, nou hey, kom. Vertel, wat is jouw moeilijke verhaal?
6: Nou, ik had toen ik mijn vrouw leerde kennen, had zij net een hele vervelende relatie achter de rug. De man heeft hem met heel veel schulden achtergelaten. Ze was thuis kwijt. Dus echt heel naar. Ja. Toen kwam ik erbij, dus ze zei van ja, wat er ook gebeurt, niemand komt aan mijn financiën. Ik hoef ook nooit meer met mijn schulden. Dus ik heb gezegd van nou liever, hier heb je mijn salaris. Doe er wat mee.
4: Ja.
6: En dat ging hartstikke goed, totdat we een gezamenlijke rekening gingen openen. En toen bleek ik een BKR-registratie te hebben van een schuld van 5 jaar daarvoor.
4: Oh.
6: Die ik helemaal vergeten was.
4: Oeh. Maar dat kan ook gewoon een telefoonrekening zijn die je niet betaald hebt. Dat kan een BKR-registratie, kan je heel snel krijgen.
1: Maar hoe reageerde je vrouw toen? Zei ze toen van ja, ik wil je niet meer?
6: Nou, in eerste instantie viel ze helemaal stil.
1: Ja.
6: En ik zei van ja, ik heb geen idee wat van is. Dus we hebben de BKR opgezocht, bleek van een kredietkaart te zijn.
4: Ja.
6: En wat vroeger kon je kredietkaart krijgen. Maar ja, uiteindelijk zag ze wel aan mij van ja, jij wist dit echt niet. Dus ze heeft me het voordeel van de twijfel gegeven. Ze zei van nooit meer een verrassing. Nou, die is er nooit meer gekomen.
1: Ah.
6: Dus we zijn, totdat ze overleed, zijn we wel uitgebleven.
1: Oh, hoe lang zijn jullie getrouwd geweest?
6: 22 jaar getrouwd en 26 jaar samen.
1: Wauw, ja. Dus heeft het jou vergeven en dat was een goede keuze.
4: En gewoon op je vertrouwd.
6: Ja. Ja, nou dat was het. Ja, ze vertrouwden erop dat ik het echt niet wist.
4: Nee.
6: Nou ja, dat ik in ieder geval niet zo was als
1: als haar ex. Ja. Zie je wel, Kim? Het kan gewoon wel. Het kan gewoon wel. Wat een mooi verhaal, Mike.
4: Ja,
1: dankjewel.
4: Fijn.
6: Graag gedaan. En een hele fijne show nog.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
6: Hoi, hoi.

0: EK van 2026.
1: Sterker en weer
0: nog,
1: met Shakira.
0: Ja, zij gaat daar ook optreden in de halftime show.
1: Ja, maar zij heeft ook de tune gemaakt.
0: Heb ik nog niet gehoord, jij?
1: Ja, die is pas, ja ik weet niet of die officieel al uit is. Maar dat is volgens mij ook wel...
0: Dat is
1: een lekker opzwepend nummer.
0: Oké, nou dat gaan we dan volgen. Ga ik even opzoeken.
1: Zijn nou dat je me dicht zet?
0: Ja, ik schoof per ongeluk jou...
1: Dat is ook niet lief.
0: Jouw schuifje naar beneden. Sorry, mijn fout.
1: Ik ben er al overheen.
0: We gaan zo meteen nog even schakelen trouwens met de uitzwaaitraining van Oranje. Want die is op dit moment in Zeist aan de gang. Ja. Maar eerst...
2: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Zijn er mooie prijzen in de wacht te slepen bij 2 leugens en 1 waarheid? Morgen is het namelijk de geboortedag van Marilyn Monroe. Ze zou morgen 100 jaar oud zijn geworden. Waar het niet dat ze slechts 36 werd.
1: Oh, 36?
0: Ja, zij overleed echt heel jong. En we hoeven natuurlijk niemand uit te leggen wie Marilyn Monroe was.
1: Dat hoop ik niet.
0: Iconische vrouw. En daarom 2 leugens en 1 waarheid over deze iconische vrouw. 3 stellingen. Slechts 1 is er waar. Als jij die ware stelling eruit weet te halen, dan win je mooie Radio 10 prijzen. En om mee te kunnen spelen moet je nu alvast het juiste antwoord appen via de gratis Radio 10 app op de selectiestelling. En die luidt als volgt. Luister goed. In 1953 was de allereerste Playboy met Marilyn Monroe op de cover binnen een mum van tijd uitverkocht. Maar Marilyn verdiende slechts $50 met deze naaktfoto's. Is dat een waarheid of een keiharde leugen? Laat het maar even weten via de Radio 10 app. Heeft Marilyn Monroe slechts $50 verdiend aan een zeer, zeer populaire editie van de Playboy?
1: Niet googelen.
0: Niet googelen. Nou, mag, hè. Mag. Maar als je het uit je hoofd weet, ook leuk. Laat van je horen in ieder geval via de Radio 10 app. Is het een waarheid of een leugen? Misschien speel je zo meteen mee. Draaien wij ondertussen de Pet Shop Boys. Voelt ook een beetje als een voetballiedje nu. Hè? Richting de VS gaan we. Go West, jongens. Lekker met de Pet Shop Boys.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
14: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Het is de Weekend Show met zometeen Michael Jackson, Rock With You. Eerst het nieuws van 1 uur.
2: Tijdens de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden, meldt de veiligheidsregio. Regionale media hebben het over ambulances die af en aanrijden om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Lopers zouden ook klagen over te weinig waterpunten langs de route. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. Hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. En in Zeist is het Nederlands elftal bezig met de eerste groepstraining op weg naar het WK voetbal. Ongeveer 1500 fans hebben een kaartje bemachtigd. Het zijn veel kinderen. Eén speler ontbreekt nog en dat is Jurriën Timber. Hij verloor gisteren met Arsenal de Champions League finale van Paris Saint-Germain. Het radioteam Weerdoor weer online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
1: Dankjewel, Martijn Richters. Dan gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
8: 7 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland, 11 minuten. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer, 11 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 10 minuten.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
27: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
30: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
29: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net5 en op Kijk.

0: Radio 10 met Pink en Raise Your Glass.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen met Lydia. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was jij fan van Marilyn Monroe of ben je dat nog steeds?
2: Nou, niet echt fan. Het was wel een mooie vrouw.
0: Ja.
2: En dat... ik vond de film waar ze speelde, die vond ik wel leuk.
0: Oh ja, die heb je wel gezien. Oh, ik ken haar vooral van de foto's, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh nee, ja.
3: Ja, nee, de film Seven Year Itch had je.
0: Seven Year Itch, ja, die is even aan mijn aandacht ontglipt. Hey, morgen zou Marilyn Monroe 100 jaar zijn geworden. En daarom spelen wij het spelletje over deze iconische vrouw. Selectiestelling luidde: in 1953 was de allereerste Playboy met Marilyn Monroe op de cover binnen een mum van tijd uitverkocht. Alleen Marilyn die verdiende daar bijna niks aan, slechts $50. Ja. Is dat een waarheid of is dat een keiharde leugen?
2: Dat is een waarheid.
0: Ja, dat is inderdaad een waarheid. Treurig, maar waar.
3: Dat was €50 toen natuurlijk wel meer waard, maar nog steeds weinig. Ja. Wat ze er heeft gedaan.
0: Nee, ze had die foto's 4 jaar eerder al laten maken toen ze nog compleet onbekend was en in bittere armoede leefde. En ze had afstand gedaan van alle rechten, waardoor Hugh Hefner van Playboy haar echt voor een prikkie op de cover kon zetten.
3: Echt goede gozer was dat.
0: Ja, dat was echt een toffe gast.
3: Ja, echt een upstanding guy.
0: We hebben nog 3 stellingen over Marilyn Monroe. En aan jou de taak om de ware eruit te halen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Oké, dan gaan we.
1: 1.
3: Marilyn Monroe had onmiskenbaar bijzondere uiterlijke kenmerken. En één daarvan was dat ze per voet 6 tenen had.
1: 2.
3: Ooit zong Marilyn Monroe dit liedje voor president John F. Kennedy.
4: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
3: En de jurk die ze toen aan had, die zat zo strak dat ze er letterlijk ingenaaid was.
1: 3.
3: Marilyn's bekende platina blonde haar was een pruik. Haar natuurlijke haar was steenkoolzwart.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, Lydia, 3 stellingen over Marilyn Monroe. Maar welke is waar? Had ze 6 tenen aan 1 voet? Zong zij ooit voor de president in een jurk waar ze letterlijk ingenaaid was? Of was zij helemaal niet platina blond, maar steenkoolzwart qua haar?
2: B is de waarheid.
0: B is de waarheid. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ik ben er zelf van verbaasd, want het gaat heel vaak mis.
3: Ja. Weet je, Olivia Newton-John van La Lettre dan? Die was in dat zwarte pakje van Grease genaaid.
0: Het is helemaal waar. Ja. De huidkleurige jurk die zat zo strak dat er geen ruimte was voor ritsen of andere sluitingen. Dus nadat ze hem had aangetrokken, werd de laatste naad op haar lichaam dichtgenaaid om de stof perfect te laten aansluiten. Dat is helemaal goed.
3: Had ze daarom geen adem meer om te zingen?
0: Ja, waarschijnlijk. Geen hele goede zangeres, hè? Stelling 1 over die 6 tenen, dat is een hardnekkig gerucht, maar niet meer dan dat. Er bestaat namelijk een foto waarop Marilyn te zien is. En daar lijkt het dat ze 6 tenen heeft, maar dat is een optische illusie die daarna een eigen leven is gaan leiden. En het is waar dat ze niet platina blond was, maar haar eigen haarkleur was donkerblond-bruin. Alleen, zoals we haar kennen, is het geverfd en ze droeg geen pruik.
3: Weten we dat ook?
2: Ja, maar ze was wel zwart.
0: Sorry? Ja.
2: Ze had wel heel donker haar van zichzelf.
0: Ja, bruin meer, maar niet steenkoolzwart. Dat was het dan ook weer niet. Hey, jij had het goed en dat betekent dat jij er vandoor gaat met het hele prijzenpakket. We doen er een paraplu in, ook al heb je hem vandaag niet nodig. We doen er een dopper in en we hebben nog meer. Wat hebben we nog meer, Kim, eigenlijk?
3: Een petje.
0: Een petje doen we er
3: petje.
0: Ook bij.
3: Een baseballcap, die is hartstikke leuk.
0: En maak er nog een mooie zondag van, hè?
2: Gaan we doen.
0: Oké. Okay.

0: Het is de weekendshow en het is iets bewolkter dan gisteren, maar nog altijd lekker weer. En dus komen er ook dit soort zomerse liedjes voorbij. Jimmy Cliff en Hakuna Matata. En over zomer gesproken, binnenkort is Live on the Beach. Nou ja, binnenkort 3 september is dat, op het strand van Scheveningen. En vanaf morgen win je de kaarten hier bij Radio 10. Guus Meeuwis en Bluff, die staan daar op het podium. En jij kan de kaarten winnen vanaf morgen dus hier op Radio 10. En zometeen, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, gaan we even overschakelen, Kim, naar Zeist.
1: Want daar is de laatste vrije training van Oranje vandaag.
0: Ja, precies. Er is woensdag nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Maar vandaag is de uitzwaaitraining die openbaar toegankelijk is voor supporters. En daar wordt op dit moment getraind door Oranje. En we gaan daar eventjes sfeer proeven zometeen.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk.

0: welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
7: meer. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: En Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag. Met zometeen de Bee Gees en Stayin' Alive. Eerst Whitesnake, Here I Go.

0: Het zijn de Bee Gees en Stayin' Alive Radio 10 op deze zondagmiddag. Het is de weekendshow en ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar wij zitten zo langzamerhand toch wel een beetje in de stemming. Dezelfde stemming als Samuel Welten. Ik denk, Kim, dat dit hem gaat worden.
1: Ja?
0: Ja, dit gaat hem worden. De Leeuw komt eraan. Dit wordt de oranje hit van 2026. Aan het eind van deze zomer zingen we hem allemaal mee. Ja, zeker. Nog één keer. De Leeuw, die komt eraan. Sterker nog, op dit moment is er een uitzwaai training bezig in Zeist. En daar is Hart van Nederland verslaggever Erik Bunte. Die is in het dagelijks leven supporter van FC Utrecht. Dus een echte voetballiefhebber kunnen we hem niet noemen.
1: Ook FC Utrecht heeft supporters nodig.
0: Ik heb me de hele ochtend verkneukeld op deze vraag. Want wij komen elkaar hier wel eens tegen. En je weet, wij zijn voor Ajax en jij bent voor Utrecht. En jij vindt het heerlijk om het mij in te wrijven. Dat het niet zo lekker gaat met Ajax. Dus ik dacht, ik kan je nu eindelijk een keertje terugpakken.
2: Ja, ja, die laatste wedstrijd die hadden we liever willen inruilen voor die andere twee die we gewonnen hebben. Maar,
0: Ja. Ja, die Haller is in zijn hart toch nog steeds een Ajaxiet, hè?
2: Nou ja, dat geloof ik niet hoor. Hij doet echt wel zijn best. Maar voor wat we doen, dan wordt het weer 6 punten voor ons.
0: Hey, Oranje, laten we het daarover hebben. Want jij bent in Zeist bij die training. Hoe is het daar?
2: Nou, het is een heel gezellig sfeertje. En ook heel relaxed voor journalisten. We mogen de spelers niks vragen. Dat is allemaal afgeschermd.
0: Oh.
2: En die zijn lekker aan het voetballen met elkaar. En iedereen is aan het kijken hoe fanatiek ze erin gaan. Want dat doen ze wel. Ik zou gewoon niks durven doen. Ik ben bang dat ik mijn enkel zou zwikken of zo. En dat het dan fout zou gaan op het laatste moment. Maar ze gaan er vol in.
1: Het is een volle bak training. Het is niet een beetje een siertraining.
2: Ja, het is natuurlijk is dat ze gaan niet ontzettende slidings uitvoeren en zo op elkaar. Nee. Maar ze zijn wel fanatiek.
1: Dat ze zijn niet voor de pers de penalty-strategie aan te oefenen, zeg maar.
2: Nee. Dat houden ze geen geheim. Ja. Wat kan ze zien.
0: Hey, er is er eentje nog niet bij natuurlijk. Die moest gisteravond spelen. Jurjen Timber. Weet jij wanneer die gaat aansluiten?
2: Nee, daar heb ik geen idee van.
0: Okay.
2: Ik heb in de gauwigheid ook niet kunnen zien. Ze kwamen allemaal tegelijk binnenlopen. En ik weet niet of die inmiddels aangesloten heeft.
1: Ja,
2: maar
1: ik denk dat die tranen nog aan te drogen is. Want die was ontroostbaar gisteren.
0: Ja, dat was echt heel pijnlijk.
1: Och, het brak mijn hart.
0: Ik ben voor Oranje wel blij dat hij niet die allerlaatste penalty hoefde te nemen van Arsenal.
2: Nee, dat was verschrikkelijk.
0: Anders ga je met een trauma richting Amerika.
1: Ja, echt. Maar dan kan je hem gewoon de hele week aan geen penalties laten nemen.
0: Nee, dat is echt.
1: Nee.
0: Hey, maar is het druk met Oranje supporters daar, Erik?
2: Ja, er zijn zo'n 1500 mensen hier, heel veel kinderen. En ook heel veel ouders die natuurlijk speciaal voor hun kinderen komen, eigenlijk zelf graag willen kijken.
0: Ja, heb jij toevallig een supporter bij je staan?
2: Ja, ik heb hier twee supporters. Ik heb ze net ook al eventjes Hart van Nederland gevraagd.
1: Okay.
3: Hallo Robert, goeiedag. Je spreekt met Ko.
0: Ko, geloof jij er een beetje in?
3: Ja, ik ben wel optimistisch, ja.
0: Hoe ver gaan we komen, denk jij?
3: Nou ja, ik denk dat we de halve finale zeker moeten kunnen halen.
1: Ja.
3: En dit is natuurlijk allemaal onderbuikgevoel. Alleen,
0: dat is belangrijk.
3: Zeker. We hebben een selectie. We gaan natuurlijk een aantal spelers niet mee. Dat is zo. Dat is wel zo. Maar we hebben ook veel jongens die toch grote wedstrijden hebben gespeeld. En waarvan wij toch wel denken dat die cool genoeg zijn om daardoor stand te houden. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
1: Want Ko, 18 miljoen bondscoaches in Nederland. Wat had jij anders gedaan dan Koeman?
3: Nee, daar ga ik me niet aan wagen. Laat ik het nou niet doen.
0: Hey, in wie heb je het meeste vertrouwen dan? Zeg dat dan.
3: Qua spelers bedoel je?
0: Ja?
3: Ik denk dat dit ook een ploeg is die het echt van het collectief moet hebben. Kijk, ik kijk heel erg uit om Frenkie de Jong op het veld te zien dadelijk.
0: Oké, daar kijk je naar uit.
3: Ja, daar kijk ik naar uit om hem te zien. Ik heb nu net alweer gezien hoe hij zich manifesteert in een rondo. En dat is gewoon kunst. Dus dat
0: kunst.
3: Is heel leuk.
0: Kijk, heel goed. Heel goed.
1: Met een hoofdletter K.
0: Klinkt helemaal goed. Ik wens jou een heel fijn WK en ga lekker genieten nog van deze training.
1: Koop, we hebben een WK-pool, radio10.nl/WK.
3: Oh ja, oké, dan gaan we daarna kijken. Dank jullie wel.
0: Oké, doei. En als je meer wil zien van deze training vanavond, 10:50, Hart van Nederland op SBS.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledige

0: volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Goedemiddag, het is de weekendshow met zometeen Elton John. I'm still standing. Ook Jennifer Lopez komt eraan. Na het nieuws.
7: Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Memphis Depay heeft helemaal meegedaan aan de eerste groepstraining van Oranje voor het WK voetbal. De laatste weken was er door een blessure twijfel of hij wel fit zou worden, maar het ziet er goed uit. De training was in Zeist en er stonden 1500 mensen te kijken. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
6: Dankjewel, Martijn Richters. Gaan wij naar het verkeer, Kim. Waar staat het vast?
8: Het is vrij rustig, 5 vertragingen op dit moment. Terwijl ik toch zou denken dat meer mensen gewoon in de airco van hun auto gaan zitten. Want het is hartstikke benauwd buiten. De 3 grootste files staan op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland, 6 minuten. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Zaltbommel en Kerkdriel, 7 minuten. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer, 11 minuten.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Wat een geld.
15: 18.000. Tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

Radio 10, de weekendshow met Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. En ik weet niet zo goed wat er vanavond gaat gebeuren, maar ik weet wel dat er over 11 dagen een WK begint. En wij komen zo langzamerhand toch wel in de sferen. En ik hoop

0: Poel.
1: Met een leuk liedje.
0: Met een leuk liedje erbij.
1: Ja, maakt je kan, het toch af?
0: Ja, dat maakt het zeker af. En je kan daar mooie prijzen mee winnen. Dat is voor de mensen die meedoen ook wel even belangrijk, denk ik. Als jij onze WK-pool wint, dan win je 200 euro cash.
1: Ja.
0: Kun je toch al snel een avondje voor in de kroeg voetbal kijken, zou ik zeggen.
1: Makkelijk.
0: Ja, nou, jij een halve wedstrijd, denk ik.
1: Is het WK afgelopen als je gewonnen hebt.
0: Ja, maar dan verdien je hem terug.
1: Ja, dat is waar.
0: En als je tweede wordt, dan verdien je nog 100 euro. Als je derde wordt, 50 euro. Dus ik zou zeggen, doe gezellig mee met onze weekendshow WK-pool. Opgeven is vrij simpel en helemaal gratis. Je kan gaan naar radio10.nl/WK. Of je kan even een appje sturen als je liever hebt. Gewoon via de gratis Radio 10 app. En dan hoef je alleen maar even de letters WK nu te sturen. Dan zorg ik dat je een linkje krijgt en dat je je kan opgeven. Dus doe gezellig mee. En daar hoort natuurlijk voorspellen bij. En in Nederland hebben we nu toch wel een soort van traditie dat we ook WK-voorspeldieren gebruiken.
1: Ja.
0: En er is een nieuwe. Tim Morsink van Morsink Hobbydieren in de Lutte. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, wat is jouw traditie met voorspeldieren? Want je hebt er redelijk wat gehad, hè?
2: Ja, we hebben een ervaring in. We zijn begonnen met Robin van Persie. We hebben een Louis van Aal gehad.
0: Een Louis van Aal, ja.
2: Ja, dat was een paling. En vorig jaar hadden we Ronald en Koeman. Dat waren twee koeien.
0: Ronald en Erwin Koeman, ja.
1: En wie zat er tot nu toe het dichtst bij? Wie zat er het best op?
2: Toch had Ronald en Erwin het meeste verstand van, moet ik zeggen.
1: Oké. Kijk. Ja, maar die waren ook met z'n tweeën.
2: Ja, die overleggen natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik een beetje vals spelen.
2: Ja.
0: Maar we gaan naar een nieuw WK, het WK 2026 vanuit Amerika. Daar hoort dan een nieuw voorspeldier bij.
2: Ja.
0: Ik wil daar toch even een officieel momentje van maken, want jij hebt hem bedacht, jongens.
1: Ja.
0: Het WK-voorspeldier.
2: Dat is dat geworden onze grote vis Memphis.
0: De Memphis, ja, dames en heren. Het was nog spannend of hij bij de selectie zat. Dus ik denk ook dat je tot het laatst hebt gewacht. Tot dit het voorspeldier zou worden.
2: Ja, ik had hem al op het oog. Maar hij had ook een beetje last van zijn vinnen. En hij was ook geblesseerd, net als onze vis. En
1: wat voor vis is het precies?
2: Wat zeg je?
1: Wat voor vis is het precies?
2: Een goudkarper. Het moet natuurlijk wel oranje zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, ja. Inderdaad. Oh,
0: wat heb jij er goed over nagedacht? Heel goed. Wat mooi. En wanneer gaat deze Memphis zijn allereerste voorspelling doen?
2: Die doet dat een dag af voor de wedstrijd. Dus dat wordt volgende week, wat is het, zaterdag, de 13e.
0: Ja, we spelen de 14e, spelen wij de eerste wedstrijd. Hè, dat is op een zondag tegen Japan. En dat gaat Memphis dan op zaterdag de 13e gaat hij dat voorspellen.
2: Ja.
0: Dan hebben wij toevallig ook uitzending, Tim.
1: Ja, zeg.
2: Oh, kijk aan.
1: Dat komt wel mooi uit, zeg.
0: Kunnen wij dat live meepakken, is dan even de vraag. Dan hebben we de 13e gewoon nog even contact.
2: Dat zullen we wel kunnen doen, natuurlijk. Ja, dat maken we in orde, natuurlijk.
1: Spreken
2: dan
1: we dat
2: op jullie uitzending.
1: Bij deze af.
0: Heel goed. Dan hand erop. Dan gaan wij live meekrijgen hoe Memphis de voorspelling doet tegen Japan. Want dan spelen we tegen Japan.
1: Ja.
2: Ja, ga dat doen.
0: Ik kijk er naar uit, Tim. En een heel mooi WK gewenst.
1: Ik vind hem heel origineel, Tim.
0: Ja.
1: Dat ook.
0: Stuur tegen die tijd ook even een filmpje van de Memphis.
2: Ja, gaan we doen. En voor de mensen ook anders. WK-pool en natuurlijk, het is een soort advies.
0: Ja, toch. Het is hartstikke mooi. Ja. Hey, dankjewel. Wij gaan jou blijven volgen en de Memphis natuurlijk, hè?
2: Ja, heel goed.

0: En over deze mevrouw gaan Matthijs van Nieuwkerk en Sherman Rouse dus binnenkort een tv-programma maken. Ik kijk daar wel naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Zij gaan een muzikale reis maken naar Amerika en volgen daar het levenspad van deze Aretha Franklin, wat toch wel een hele bijzondere vrouw was. Niet alleen vanwege haar fantastische stem natuurlijk en alles wat ze bereikt heeft, maar het was ook gewoon wel echt een personality, deze mevrouw.
1: Ook deze vrouw heeft een biopic. Met Jennifer Hudson in de hoofdrol.
0: Die heb ik niet gezien.
1: Die schijnt ook wel mooi te zijn.
0: Okay,
1: en die heet Respect.
0: Ga ik even kijken. Maar ik weet het verhaal, dat heb ik heel vaak gehoord, zo mooi. Deze mevrouw die hield ook heel erg van geld en het verdienen daarvan. En zij liet zich altijd in cash uitbetalen. Dus voor een optreden kreeg ze gewoon een tas met geld overhandigd. En daarna ging ze pas het podium op. Dat is toch fantastisch. Nou, ik hoop dat dat soort verhalen heel veel naar voren komen als Matthijs van Nieuwkerk en Sherman Rouse naar Amerika gaan.
1: Dat je geen broodkruimels volgt, maar bankbiljet.
0: Ja, heel erg goed. Wat wil jij horen? Dat is zometeen de vraag. Want we gaan op zoek naar muziek uit de top 4000.

0: beste reden. Elk weekend op zoek naar een goede reden om een nummer uit de top 4000 te draaien. Gisteren bijvoorbeeld voor Mark draaiden we Cats in the Cradle, omdat zijn zoon Rowan deze week was geboren.
1: Afgelopen donderdag.
0: Maar misschien ben jij ook net wel naar de Oranje Uitzwaaitraining geweest en hoort daar voor jou een nummer bij. Of heb je een hele andere reden om een liedje uit de top 4000 te willen horen? Laat ons dat dan weten. En dat kan heel simpel via de gratis Radio 10 app.
1: Ja, ik moet eigenlijk iets heel doms opbiechten.
0: Oh?
1: Ja, je bent nooit te oud om te leren. Ik werk nu een paar jaar bij Radio 10. En dan help ik ook altijd mee met tekst en zo voor die top 4000.
0: Ja.
1: En daar staan ook gewoon acteurs in. Hè? Patrick Swayze, Bruce Willis, Don Johnson.
0: Ja, ja.
1: En Clint Eastwood. Dus de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik,
0: dit is Dirty Harry.
1: Dat het Clint Eastwood was.
0: Die Clint Eastwood.
1: En er staan hele oude liedjes in en ik had het nog niet gehoord. En het is niet, maar dat is dus niet die Clint Eastwood.
0: Nee, nee.
1: Dat is een andere Clint Eastwood. Maar Dirty Harry is vandaag 96 geworden.
0: De echte.
1: En, ja, en daarom dacht ik, we doen Clint Eastwood.
0: Ja, maar
1: met General Saint en Stop the Strain.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad een liedje van Clint Eastwood, maar niet de Clint Eastwood.
1: Nee.
0: Hoe oud was je toen erachter kwam?
1: Ik ga even kijken, 41.
0: 41, heel goed.
1: Ja, kan ook 43 zeggen.
0: Ja, precies. Het is vandaag ook Wereld Niet Rokendag. Om stil te staan bij de schadelijkheid van roken, snappen we allemaal. Ja. Al zijn er ook momenten dat een pakje sigaretten wel uitkomst kan bieden. Zoals in dit liedje van Rupert Holmes.
2: Over by the window. There's a pack of cigarettes.
0: Ah, not my brand, you understand.
1: Ja.
0: En zo komt hij erachter dat zijn vrouw vreemd gaat. En ik vind dat een prachtig liedje. Rupert Holmes en him.
1: Zingt hij alleen maar over vreemd gaan?
0: Nee, vast niet. Maar hij had altijd hele mooie verhaaltjes
1: in zijn liedjes. Nee, ja, want de Pina Colada song gaat ook over vreemd gaan.
0: Ja, het zijn van die mooie story-liedjes. Er zit echt een mooi verhaal in. Maar goed, dat zijn liedjes waar wij aan denken en wij gaan er niet over. Want jij gaat erover. Wat wil jij heel graag horen en wat is een goede reden om het liedje juist vandaag uit die bak met top 4000 hits te pakken? Laat het even weten via de Radio 10 app. Misschien dat ik jouw liedje zo meteen wel opzet. Dus kom maar door, wat wil je horen en waarom?

0: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Een nieuwe grill. Op ons terras.
12: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
13: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Robert en Kim. Het is de weekendshow deze zondagmiddag met zometeen Amy Winehouse en Back to Black. Eerst Maniac, dit is Michael Sambell.

0: beste reden.
1: Linda die zegt, ik wil Donna Summer met State of Independence horen, omdat ik vanavond naar Donna's Hot Stuff in Park Schouwburg in Hoorn ga. Leuk. Het is de première van die theatertour. Ze worden op de rode loper onthaald en er is een aflopend discofeest.
2: Nou, wat een topavond.
1: Dus die wil vast even indansen, blijkbaar.
2: Goed zo.
1: Stefan die stuurt, hey Robert en Kim, Buffalo Stance van Nena Cherry van het album Raw Like Sushi. Was een van de eerste dingen die ik kocht en ik heb hem nog steeds in mint condition. En ja, hij is geniaal. Hij heeft ook nog meegedaan met Sweet 16, dus het is een beetje zijn Sweet 16 plaatje. Dus dat leek hem een goede reden. En Desiree die stuurt ons een berichtje vanaf de strijkplank. Ze is heerlijk aan het luisteren en ze zei welk nummer ik uit de top 4000 wil horen. Nou, ik ben eergisteren met een vriendin naar Sukero geweest in de Ziggo Dome. En dat was fantastisch. En van Diamante krijg ik nog steeds de rillingen.
2: Ook een goede reden.
1: Ja, echt hè. En Roelof uit Friesland die wil graag Heroes van David Bowie horen. Dat was een hit toen hij 17 jaar was, in 77. En hij heeft toen samen met zijn beste schoolvriend Peter de lokale DJ's in Den Haag helemaal gek gemaakt totdat ze het gingen draaien.
2: Oh.
1: Dus die dag blijkbaar, ik probeer het weer eens.
2: Het is dankzij Roelof een hit geworden eigenlijk. Zoiets.
1: Ja, Dave Bowie is in Den Haag ontdekt.
2: En we hebben Joost aan de lijn. Wat is voor jou een goede reden om een liedje uit de top 4000 te willen horen?
3: Ja, ik zit vandaag samen met Michiel, mijn beste maat, al 40 jaar... in onze zelfgebouwde rolstoeltoegankelijke camper onderweg naar Bilbao.
2: En we zijn nu
3: op het stuk, we hebben even geslapen in Honfleur, lekkere visje gegeten daar.
2: Ja.
3: En we rijden nu naar Bordeaux, waar we natuurlijk met de camper op een wijnboerderij gaan staan.
2: Aha, kijk.
1: Wat leuk.
2: En hoe lang blijven jullie roadtrippen?
3: Onze vakanties, wat we ieder jaar doen, duren altijd 2 weken. En leven we elke keer weer een nieuw avontuur.
2: Dat klinkt goed zeg, wat goed dat jullie dit blijven doen. En wat een mooie trip.
3: Zeker.
2: En wat hoort daar muzikaal bij? Want dat mag jij dan gaan zeggen.
3: Ja, dus dat vroeg ik aan Michiel, die zit hier naast me. Hij zit met zijn rolstoel voorin in de camper.
1: Ja.
3: En toen hadden we het over een vakantie die wij vroeger ooit gevierd hebben samen, waar we Genesis draaiden. En welk nummer dan? En toen dacht ik, ja, Land of Confusion, want momenteel is het toch allemaal wel een beetje raar in de wereld met alle oorlog en gedoe.
2: Mm-hmm.
3: En de dieselprijzen, want we moeten natuurlijk ook gewoon denken. En dat gaat dubbel vaar.
2: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, Land of Confusion van Genesis.
1: Nou, leuk.
2: Die gaan we opzetten en dan wens ik jullie een hele fijne vakantie.
1: En heel lekker eten, hè, San Sebastian?
3: Ja, daar kijken wij onwijs naar uit.
1: Lekker, dat kan ik me voorstellen.
3: Lekker tapas en zo, heerlijk.
1: Ja, maar er zitten geloof ik echt de meeste Michelinsterren op elkaar. Dat is echt bizar.
3: Die gaan we allemaal aftikken.
2: Nou, ga ervan genieten. Gaan wij Land of Confusion draaien van Genesis.
3: Dankjewel, hoi.
0: De beste reden.

0: Jam en Ma Baker hier op Radio 10. We zijn er alweer bijna doorheen. Blijf je opgeven voor onze WK-pool, want daar kan je €200 mee winnen. En dan hebben we met z'n allen een leuke WK. Een spannende WK. Dus doe dat even via radio10.nl/WK of stuur een appje. Gewoon de letters WK via de Radio 10-app. Kim, fijne middag.
1: Jij ook.
0: En veel plezier zometeen met Dennis Verheugen.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
17: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: Tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oranje fans.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Er komen leuke vrienden aan. Ja, je vrienden van de Rembrandts. I'll be there for you. Bekend van die toffe serie Friends. Hè? En ook de Barge hoor je na het nieuws.
3: Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden. En daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast. Want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrecht Marathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. En voetballer Virgil van Dijk heeft op Instagram Arne Slot bedankt. Die was zijn trainer bij Liverpool, maar werd gisteren ontslagen. We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten, schrijft van Dijk. Die is met het Nederlands elftal in Zeist, waar de eerste training op weg naar het WK was. Dan het rariteit weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen bijna verandering.
2: Ronald, dankjewel. Flinsmeister meldt 6 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten. Minuutje meer, 11 minuten op de A4. Daarna Amsterdam voor de Nieuwe Meer. En de A44 Amsterdam-Wassenaar voor Wassenaar Centrum 13 minuten.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Wil je het hebben?
1: Het weekend van 10.
0: I'll be there for you.
1: Dennis Verheugd.
0: Nou, en dat klopt, hè. Ik ben er inderdaad speciaal voor jou. Op deze laatste zondag in mei. 3 uur lang. Nou, ik hoop dat je het met me uithoudt, hè. Sterker nog, ik hoop dat ik het met mezelf uithoud. Maar goed, je hoort in ieder geval uit die geweldige 90s en Zero Serie Friends, de Rembrandts. En de voorlog, de Rhythm of the Night van The Barge. Ja, ook zo'n vrolijk liedje, hè. Ja. Dus als het goed is, staan je mondhoeken inmiddels omhoog. Sowieso vanwege het lekkere weer vandaag. Althans, op bepaalde plaatsen in het land kan het ook een beetje regenen. Maar temperaturen zijn nog wel vrij hoog. Geldt ook voor morgen. Vanaf dinsdag wordt het wat wisselvalliger. Ja. Dus wil je nog een barbecue plannen, dan zou ik dat vandaag of morgen doen. Want dat geeft de burger moed, hè? Ja, en ook de burger op de barbecue. Zo is het maar net. Wees welkom in het weekend van 10 met Kate Bush.

0: alle info op radioteam.nl. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
13: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
12: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dennis Verheugd.
3: Justin Timberlake. Hoor je zo meteen met een track die eigenlijk voor Michael Jackson bedoeld was.

stijl te veel leek op zijn oudere werk uit de Off the Wall-periode. Ja, hij wilde destijds muzikaal vernieuwen in plaats van een stap terug doen. Ja, nou ja, goed, daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Ja. Nou, zometeen gaan wij wel een stap terug doen. Ja, we gaan naar 33 jaar terug in de tijd, zeg. Drie van de beste hits uit week 22 van 1993. Ga je zo horen in de...

De hits uit week 22 van 1993. Tina Turner met I Don't Wanna Fight. Ga je zo dadelijk als eerste horen. Ja, het was eigenlijk niet eens voor haar geschreven, maar toen Tina het hoorde, voelde het meteen als haar eigen verhaal. Na alles wat ze had meegemaakt, paste dat idee van geen strijd meer, gewoon rust, precies bij haar. Een andere populaire single was die van Rutger Kot met Vrede. Het werd geschreven voor het Songfestival van 1993 in het Ierse Mill Street. In een tijd dat Nederland juist een lied met meer gevoel wilde sturen. Dus geen spektakel, maar een boodschap. En dat werd er, want ze eindigde daar als zesde. En de laatste track die je gaat horen is Can't Help Falling in Love van UB40. Het werd opgenomen voor de film Sliver met Sharon Stone. Ja, het was eigenlijk gewoon bedoeld als opvullertje voor het soundtrack-album. En werd dan ook op het allerlaatste moment vrij snel opgenomen. Maar ja, het groeide toch uit tot een van hun grootste hits ooit. En gaf dat oude Elvis Presley-liedje ineens een compleet nieuw leven. Dit zijn ze drie van de populairste singles van exact 33 jaar geleden. Radio 10.

een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raandecoratie bij Veneta.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja?
9: Serieus?
12: Oh,
9: wat een geld.
12: 18.000.
13: Tot verdikken me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Radio 10. Hoe
0: Hoe zou je het vinden om weer even terug te gaan naar een rimpelloos gezicht? Er gaat dit uur een Sweet 16 feestje gevierd worden. Maar nu eerst het nieuws.
1: Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen staking in onder meer het OV. En de brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is onder controle. 2 portieken zijn zwaar beschadigd en een deel van de achtergevel is ingestort. Toen de brand vanmorgen uitbrak, werden 60 omwonenden geëvacueerd. 12 kunnen voorlopig niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Dan het rariteit weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig.
0: Ronald, dankjewel. Flitsmeister komt met 1 vertraging. A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwe Meer. 5 minuten.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Onze record international.
28: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
29: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
30: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
29: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
31: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: bij Radio 10 en dan voor de Starship. En Nothing's Gonna Stop Us Now. En dat Nothing's Gonna Stop Us Now, dat geldt ook voor de deelnemers van de Alpe d'Huez.
1: Radio 10, Alpe d'Huez.
0: Ja, die beklimmen komende donderdag die enorme berg van de Alpe d'Huez. Ja, Radio 10 en vakantieveilingen die slaan de handen ineen om in de aanloop naar dit evenement geld in te zamelen. Via radio10.nl worden bijzondere items geveild waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan Alpe d'Huez. Nou, ik zei net wel radio10.nl, maar je moet eigenlijk even /doneer doen. Dus radio10.nl/doneer. Dan lees je er veel meer over. Donderdag komen we dan met Gordon en Vrouwtje en Gijs op 10 live vanuit Frankrijk. Ja, de studio die staat dan bij de finish van de Alpe d'Huez. Woensdag hoor je Gijs al met een voorbeschouwing. En op vrijdag is dan weer de nabeschouwing live te volgen in de ochtendshow. Dus check radio10.nl/doneer voor meer info.

0: was Dolly Parton. Inderdaad, Jolien. Ze doet het tegenwoordig wat rustiger aan. Na wat gezondheidsproblemen. Maar stilzitten, ja, dat lukt haar toch niet, hoor. Op haar 80ste werkt ze gewoon alweer aan nieuwe muziek. En er komt ook een nieuwe show aan.
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Inmiddels 16:50. Op deze laatste dag in mei. 31 mei. En je zat er waarschijnlijk al een hele tijd op te wachten. Maar eindelijk was daar die dag dat je 16 werd. Kon je eindelijk jouw Sweet 16 feestje geven? Nou, dat moet sowieso een gezellig feestje zijn geweest. Maar ja, weet jij nog welke muziek er populair was op de dag dat er vlaggetjes met 16 jaar erop in de woonkamer hingen? Nou, daar ga ik samen met jou achterkomen. Daar heb ik dus wel wat bij nodig. Je geboortedatum, dus dag, maand en jaar. Met Radio 10 heb deze kant op sturen. En wie weet hang ik dan zometeen met jou aan de lijn en gaan we terug naar die tijd. Met uiteraard een leuke plaat erbij, hè. En dit op de dag dat jij 16 werd. Dus kom maar door met je geboortedatum. Draai ik ondertussen Christopher Cross voor je. Dit is All Right.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
9: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nacht in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.

0: Weet je dat kerstavond begint, hè? Dus ja, althans tijdens de top 4000 wel. Het is nu de laatste dag in mei, dus komt er na de gong van Bohemian Rhapsody totaal wat anders.
1: Radio 10,
2: Sweet 16.
0: Daarvoor heb ik Jesper de hangen. Jesper, goedemiddag. Hoe bevalt de zondag tot nu toe?
3: Ja, nou, vanochtend zijn we even ergens een bakje koffie gedronken. En ik ben nu aan het werk.
0: Wat doe je?
3: Op ons eigen bedrijf. We hebben een boerderij en ik ben nu gras aan het harken.
0: Ja, valt dat te doen met die hitte?
3: Ja, erg al aan en dan is er niks mis mee. Nee.
0: Ja, ik denk ook wel dat je een beetje gewend raakt ook. Hè? Als je eenmaal op de boerderij werkt, dat je gewend raakt aan die temperatuur. Aan die hoge temperatuur.
3: Ja, klopt. Je moet ermee omgaan. Hè? Dus, maar hier is niks mis mee.
0: Oké. Okay. Jesper, wat is je geboortedag?
3: 27 september 1978.
0: Nou, dit stond op nummer 1 toen. Wat een leuke geboorteplaat is dit, joh. Ja.
3: Dat is echt een oudje, hè? Ja, dat is zo erg als je erop je eigen geboortedag zegt.
0: Ja, Frankie Valli en Grease, maar goed, je kan het erger treffen.
3: Ja, klopt.
0: Op 27 september 1994 werd jij 16. Wie waren destijds jouw muzikale helden?
3: Ja, dat is de tijd van 24/7, Ace of Base, Capella. Volgens mij in die tijd ook wel een beetje dat soort muziek.
0: De Eurodance.
3: Ja, inderdaad eigenlijk. Ja, midden in de 90's, hè.
0: Nou, we gaan eens kijken, hoor. Want ik heb twee hits klaarstaan op de dag dat jij 16 werd. En jij bepaalt welke jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. Twee knallers uit de hitlijst van toen. Waaronder deze. De Dijk en Als Er Niet Is. Ja, leuk. Of spreekt deze track jou meer aan? Rednecks en de Cat and I Joe. Bij welk liedje komen de leukste herinneringen naar boven?
3: Ja, doe maar lekker fout. Doe maar Cat and I Joe.
0: Ja, en waarom?
3: Ja, gewoon lekker vrolijk, een leuke beat erin. Het was toen ook een zorgeloze tijd, voor mijn gevoel. Dat was het ook. Mooie tijd.
0: Nou, Jesper, met terugwerkende kracht. Gefeliciteerd.
3: Nou, super. Dankjewel.
0: En geniet vooral de komende minuten van je 16e jaar weer even.
3: Ja, gaat goed komen. Top, dankjewel.
1: Radio 10,
2: Sweet 16.
4: I'd been married long time ago.

0: kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel je nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Lang hebben ze alles gegeven.
11: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
10: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Tot hier, hoor je na het nieuws.
1: Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. En in Parijs wordt gevierd dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Bij de Eiffeltoren staan tienduizenden mensen te wachten op de spelers die gisteravond wonnen van Arsenal. Meteen na die wedstrijd waren er grote rellen in Parijs. Zo'n 800 mensen werden aangehouden. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien, soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering.
2: Peter, dankjewel. 3 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn ze, Navi.

0: 8 minuten daar.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Aldi.
6: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh, wat een geld.
10: 18.000. Wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Radio 10.
14: Dennis Verheugd.

0: Alles wat uit de mond van Eros komt, dat, ja, dat klinkt gewoon zonnig, romantisch. Hoe je het ook maar mag noemen eigenlijk. Ook als hij bijvoorbeeld dit zou zeggen.
1: In realtà non penso affatto che tu sia una brava persona. Saresti disposto ad andartene.
0: Ja, dan denk jij, oh, wat prachtig. Wat komt dat lekker zijn mond uit. Oh, ik smelt helemaal weg. Maar wat hij zegt is eigenlijk minder prachtig. Hij zegt namelijk, ik vind je eigenlijk helemaal geen leuk persoon. Zou je weg willen gaan? Ja, kijk, ik bedoel maar. Zelfs iets negatiefs, dat klinkt in het Italiaans gewoon nog positief, hè? Je hoorde Eros in ieder geval op dag 151 van het jaar 2026. Zondag 31 mei. De dag dat bekend is geworden dat Paul de Leeuw de eerste podcastserie van de Efteling zal presenteren. Dit vanwege de 74ste verjaardag. In het geheim van de Efteling praat Paul samen met de ontwerpers, makers en experts over dit attractiepark. Vanaf 10 juni te beluisteren en te bekijken via verschillende podcast-apps en YouTube. En iedere woensdag zal er dan een nieuwe aflevering verschijnen.

drinkfles valt er te verdienen of een mooie paraplu. Met het Radio 10 logo erop. Dus van welk hit uit de jaren 90 hoorde je zojuist alleen het midden? Titel of artiest? Dat stuur je met de Radio 10 app deze kant op. En als ik je zo dadelijk bel, dan mag je in de uitzending het juiste antwoord gaan geven. Dus zie je een onbekend nummer op je scherm verschijnen of Hilversum, dan ben ik het, hè? Ja. Kan met een gerust hart je telefoon opnemen.

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Chris?
11: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
20: Ah, chips.
19: Maak er een potje van.

0: De prachtige stem van Jacqueline Govaert. En de rest van de band natuurlijk. Crash App hoorde je bij 10. Sweet Goodbye.
1: Stuck in the middle.
0: Ga ik spelen met Ashley. Ashley, goedemiddag. Waar hang je uit?
2: Ja, ik zit in de auto naar een dansvoorstelling van mijn nichtje.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: En hoe heet je nichtje?
2: Raven.
0: En die gaat dansen op een bepaald nummer. Maar welk liedje?
2: Ja, allemaal kinderliedjes. Van K3 tot aan... ik heb geen idee, eigenlijk.
0: Nou ja, de handjes gaan in de lucht dan, denk ik wel, hè?
2: Nou, dat zeker. En wij gaan heel hard applaudisseren voor haar.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, de maand mei is na deze dag eigenlijk ook alweer voorbij. Ja, 2026 gaat zo snel.
2: Het gaat heel snel.
0: Nou ja, mijn vraag aan jou was eigenlijk, wat is jouw hoogtepunt geweest? Maar dat ga je dus zo dadelijk nog meemaken.
2: Ja, nou, ik denk dat het hoogtepunt wel is geweest om met mijn zoontje weer naar Plopsaland te gaan. Ik heb een zoontje met een beperking.
0: Ja.
2: En het is toch weer gelukt om 2 dagen daar naartoe te gaan. Dus... ja, dat was een hoogtepunt.
0: Nou, wat tof zeg. Nou, er komt nog een hoogtepunt aan. Let maar op. Dat ben jij, dat ben jij, dat ben jij. Nou, dat ben jij sowieso een hoogtepunt.
2: Ja, dankjewel.
0: Maar dat was niet de vraag. Ik wil graag de oplossing horen. Ja, wat hoorde jij uit 1999 was dit?
2: Dit was Binnen van Marco Borsato.
0: Nou, gefeliciteerd. De prijs heb je ook binnen.
2: Nou, dankjewel.
0: Ga je voor de dopper drinkfles of voor de paraplu met Radio 10 logo?
2: Uiteraard de dopper.
0: Nou, wordt die verstuurd naar je.
2: Super, dankjewel.
0: Veel plezier ermee. Nog een gezellige zondag en een mooie voorstelling, hè, zo.
2: Jij ook een hele fijne voorstelling. Uitzending.

voor deze laatste dag van mei. Rain in May. Van Max Werner. Ja. Deze Max die had eigenlijk helemaal niet gepland om een carrière als zanger te hebben. Want hij was namelijk de drummer van de band Kajak. En zat dus vooral achter het drumstel. Ja, toen hij begin jaren 80 solo ging, gebeurde er toch iets opvallends. Want hij kreeg Rain in May aangeboden als liedje. Maar hij twijfelde of hij het wel moest opnemen. Hij vond het liedje in eerste instantie een beetje te rustig. Ook niet echt een hit. Het had voor hem weinig hitpotentie. En bovendien zat hij nog een beetje in zijn hoofd met het feit dat hij die drummer was en niet de zanger. Maar toen hij het uiteindelijk toch inzong, werd het een hit. Een top 3 hit zelfs in 1981. En als je goed luistert, dan heeft dat ook wel iets weg van In the Air Tonight van Phil Collins. Maar goed, oordeel zelf. Veel plezier zo meteen. Met,

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker.

0: jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
11: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
10: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: En in het staartje van je weekend zometeen Kelly Clarkson en Phil Collins. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
18: In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
17: En dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister met de vertragingen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar 58 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schipholtunnel en Amsterdam-Sloten. 7 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 10 minuten vertraging.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.

straks een show, haar eigen talkshow in Amerika. Alleen daar gaat ze mee stoppen na 7 seizoenen. Want ze wil namelijk meer tijd met haar gezin doorbrengen. En de reden daarvan is dat haar ex-man, met wie ze dus 2 kinderen heeft, is overleden aan kanker. En we weten allemaal dat die rotziekte echt de wereld uit moet. En daarom is er de Alpe d'Huez op 4 juni aanstaande donderdag. Dan gaan duizenden mensen fietsend, wandelend of hardlopend die Alpe d'Huez berg op in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En je weet, Radio 10 is supporter van die Alpe d'Huez. En aanstaande donderdag komt de ochtendshow van Gordon en Fraukje daar live vandaan bij de finish. En ook Gijs Staverman met de middagshow Gijs op 10. Allemaal te volgen dus op Radio 10. En jij kunt meehelpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat doe je door te bieden op een van die waanzinnige veilingitems op radio10.nl/doneer. En ja, misschien kun je deze zondagavond er wel voor gebruiken om eens even rustig rond te neuzen en kijken waar je op gaat meebieden. Bijvoorbeeld een gesigneerde koffer van het tv-programma De Bondgenoten. Staat nu op 2.500 euro. Dus bied mee. Of een limited edition Douwe Bob spijkerjack. Die staat je vast hartstikke goed. Dus ga naar radio10.nl/doneer. Elke euro is het waard en jouw bijdrage is super welkom. Zometeen Bruce Springsteen en nu Kiki D. I've got the music in me.

Hanks is misschien wel de beste acteur ooit. Kan echt elke rol spelen en nog geloofwaardig ook. Echt heel knap is dat. Soldaat in Saving Private.

0: jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
8: Univé, daar plukt u de vruchten van.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Serieus?
13: Oh, wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
20: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Zeker Starten is nu...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: En zometeen een zangeres. Het is moeilijk om haar live te zien, want al haar shows die zijn bijna uitverkocht.

geniet van je zondagavond. Dit is Radio 10, Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Als je Ilse de Lange dit jaar nog live wil gaan zien, dan wordt het wel knap lastig voor je, want bijna al haar concerten zijn al uitverkocht namelijk. Gelukkig heeft Ilse deze week een aantal nieuwe data aan haar touragenda toegevoegd, en daar zijn nog tickets voor beschikbaar, dus dan hoef je niet helemaal naast de pot te piezen. In april volgend jaar in Tilburg, Groningen en Amsterdam, en nu bij Radio 10 Ilse de Lange en Miracle.

waanzinnige hits uit de 80's. Vanavond vanaf 8 uur bij Radio 10 in een nieuwe 80's at 8. Dus schud nu alvast even heel nonchalant jouw favoriete 80's hit uit je mouw. En stuur hem even door via een audiobericht met de Radio 10 app. En dit liedje voelt een beetje als in een cabrio rijden met de wind door je haren. Of op je fiets de zon tegemoet. Of op je

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv...

0: Nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.
3: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
4: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
3: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net5 en op Kijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Zometeen een beetje reggae op je zondagavond. Dat schijnt heel goed voor je te zijn. Zometeen hoor je waarom. Ook R.E.M. en nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
8: In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld en de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Dan het rare team weer van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
7: Radio 10 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. 11 minuten.
0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

10. En weet je wat nou het mooie is? Alle regen- en onweersbuien die trekken vanavond langzaam weg naar Duitsland. Dus dan hebben wij daar in ieder geval geen last van. En zitten ze in Duitsland met de gebakken peren. Hallo nat Duitsland, welkom droog Nederland. Niks persoonlijks trouwens. Temperaturen vanavond in Nederland tussen de 13 en de 16 graden. Dus perfecte temperatuur om even een spelletje te spelen bij Radio 10. Van welk lied is de beat? Dat is de hamvraag vanavond. Dus je hoort een bekende Radio 10-hit. Alle muziekinstrumenten en zang is weggelaten. Alleen de drum, de beat, blijft over. En als jij kunt herkennen welke dat is, dan maak je kans op de waanzinnige Radio 10-dopper drinkfles. Puur drinkgenot binnen handbereik. Dus stuur snel zometeen jouw oplossing A, B of C met de gratis Radio 10-app. En het gaat om deze beat. Komt deze beat A uit een hit van Gloria Estefan, B uit een hit van Elton John of C uit een liedje van Daft Punk en Pharrell Williams? Nou, je hebt een minuutje of 20 de tijd om even jouw oplossing door te geven via de Radio 10-app. Heel veel succes!

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV... failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
8: Univé, daar plukt u de vruchten van.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Lang hebben ze alles gegeven.
11: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
10: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Vanavond 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Goedenavond, geniet zometeen van Natasha Bedingfield en uw Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

0: Ja, laten we eerlijk zijn, je weekend is nog niet voorbij. Deze zondagavond telt gewoon lekker mee. En Natasha Bedingfield en Unwritten bij Radio 10. En Els, goedenavond. Je hebt net de koeien naar de stal gebracht. 150 koeien. En wat is nou jouw favoriete koe?
1: Mijn favoriete koe? Ik heb er zoveel. Ik denk dat we brood hebben.
0: Ja, jongens, stil, stil.
1: Ja, nee, en ik heb Marijke. Die vind ik ook wel erg leuk.
0: Marijke de koe.
1: Ja.
0: En wat is er zo speciaal aan Marijke?
1: Oh, ze heeft krulletjes. En ze doet maar aan niemand denken. Sorry.
0: Aan wie dan?
1: Aan Marijke.
0: Welke Marijke? Marijke Helwegen.
1: Nee. Gewoon een aangetrouwde nicht van mij.
0: Oké. Ja. En wat vindt jouw nicht er dan van, dat jij haar vergelijkt met jouw koe?
1: Oh, ik denk niet dat ze het heel erg vindt. Ze heeft zelf ook koeien.
0: Oké.
1: Misschien loop ik bij haar wel in de wei.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Dat er een koe naar jou vernoemd is.
1: Ja.
0: Hé, hey, misschien ga je er vandoor vanavond met de Radio 10 Dopper drinkfles.
1: Oh, wat goed.
0: Te vullen met een drankje naar keuze, misschien wel koeienmelk.
1: Oh, nee, gatsie.
0: Jij lust geen melk?
1: Nee.
0: Oh, oké. 150 koeien, maar geen melk lusten. Ik vind het mooi.
1: Ja.
0: Hey, deze opgave voor je, Els. Komt deze beat uit een liedje van A, Gloria Estefan, B, Elton John of C, Daft Punk en Pharrell Williams?
1: Nou, voor de eerste niet. De langzaam, voor de tweede vond ik ook een beetje te rustig. Ik denk dan de derde. Dus ik had toch C gegokt.
0: Daft Punk, Pharrell Williams?
1: Ja.
0: Dat is hartstikke goed.
1: Fijn.
0: Nou, hartstikke leuk. De Radio 10 Dopper drinkfles komt jouw kant op.
1: Helemaal fijn.
0: En je hoort zometeen ook de oplossing van Daft Punk en Pharrell Williams bij Radio 10. En de groetjes aan jouw koeien, Els.
1: Ik zal ze allemaal de groetjes doen en een dikke kus op hun neus geven.

Genieën, Daft Punk, twee Fransmannen, en Pharrell Williams en Get Lucky bij Radio 10. En als je een beetje klok kan kijken, dan zie je dat het inmiddels 7:55 is. En dat betekent de hoogste tijd voor de allerlekkerste 80's hits in 80's at 8 zometeen. Dus welke ga jij zo meteen uit je mouw schudden? Stuur hem snel even door via een audiobericht met de Radio 10-app. Dus echt zo'n 80's hit die iedereen kan meezingen, die iedereen kent en die ook echt een enorme hit is geweest in de 80's. Jouw audiobericht dus via de gratis Radio 10-app hoor je hem misschien zometeen.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Fans van extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de...

0: XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte. Alles wat je meedroeg. Waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB.

0: soep.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: En weer een heerlijk rondje ethisch zometeen. Ethisch het eet bij Radio 10. Welke wil jij horen uit de ethisch? Geef hem door via de app. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder problemen. Dan het Radio 10 weer van weer online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Nu, bij Scapino, WK-deals. Met kortingen tot 50%.
12: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
5: Jules van Hest. Goedenavond. En welkom weer in een lekker rondje ethische hits bij Radio 10. Dit is Ethisch at Eet. Dus bij welke ethische hit heb jij mooie herinneringen? Waar krijg je kippenvel van? Waar krijg je een warm gevoel van in je buik? Laat het snel even weten via de Radio 10-app. Dus spreek jouw audiobericht even in. Waar heb je zin in? En Marjan heeft ook een bericht ingesproken.
16: Hallo, met Marjan. Ik wilde graag het nummer aanvragen van Duran Duran, The Reflex uit 1984. Dankjewel. Met

0: te weten. Vanaf morgen maak je namelijk de hele week bij Radio 10 kans op tickets van 10 for Life on the Beach op 3 september. Dat duurt nog even. Maar daar sta jij misschien wel op het strand om te genieten van live bands Bluff en Guus Meeuwis. Hoor je de oproepen vanaf morgen bij Radio 10 voor Live on the Beach? Dan heb je tickets met de Radio 10-app. En voor je het weet sta je daar in de zon met je voeten in het zand te genieten van Live on the Beach. Nou, dat allemaal morgen. Nu vooral de beste 80's hits. Dus welke wil jij horen uit de 80's? Geef het snel even door via de Radio 10-app. Pak hem erbij, klik op het microfoon-icoontje en spreek jouw audiobericht even in. Vol vuur en vol passie. Wat wil je horen vanavond? René die heeft ook ingesproken.
1: Ik zat te denken aan de ethische at eight aan Fun Fun met Color My Love. Mm-hmm. Met een nummer wat natuurlijk heerlijk bij dit weer hoort wat we nu vandaag hebben.
0: Ja.
1: Dus bij deze. Dank je.

0: Van de 16 blokjes kaas zijn er nu nog maar 2 over. Dat zegt Melissa Hofman via de Radio 10-app... terwijl ze Radio 10 Ethisch het eten zit te luisteren. En of ik even When Smokey Sings van ABC wilde draaien. Nou, bij deze gedaan, Melissa, dan heb je ook goede kaas, denk ik... als die zo snel op is. En geniet van je zondagavond met de allerbeste ethisch hits bij Radio 10. Dus welke duit doe jij in het zakje qua ethisch? Geef het snel even door via de Radio 10-app. Heeft Frans ook gedaan.
1: Goedenavond, Radio 10. Spreek met Frans uit Os.
0: Hoi.
1: Ik luister altijd naar jullie, vanaf dat ik opsta totdat ik naar bed ga. En nu wil ik graag een plaatje uit de ethisch horen. En dan wel te zeggen, de Tom Tom Club met Woody Whipping Hood. Zou je die voor me willen draaien? Terwijl ik wegsmelt van de hitte. Houdoe.
0: Geniet ervan.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu, Smint.
5: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
12: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Oranje fans

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. 80's at 8.

0: Kun je voor mij die hele sfeervolle ethische hit draaien van Air Supply en All Out of Love? Dat laat Rudolf weten via de Radio 10 app. Bij deze gefixt voor je. En goedenavond, Louise.
1: Goedenavond, Jules.
0: Ja, vanavond, over exact 2 weken, dan speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal. Tegen Japan is dat.
1: Ja.
0: Heb jij al de oranje koorts te pakken?
1: Nee, eigenlijk niet. Moet nog een beetje gaan komen.
0: Het begint nog niet echt op te borrelen of zo?
1: Nee.
0: Ook nog geen oranje vlaggetjes in de woonkamer hangen?
1: Nee, ook nog niet.
0: Ook niet een kleine voorspelling voor die wedstrijd tegen Japan?
1: Ja, ik hoop dat we wel gaan winnen met 2-1.
0: Ja, maar hoe zit je erbij dan over 2 weken?
1: Ja, dat weet ik niet, want ik weet ook nog niet of ik er echt voor op blijf.
0: Ja, die wedstrijd is om 10:00 s'avonds, hè?
1: Ja, dus dan heb je kans dat ik wel ga kijken. Maar daarom, ik ben nog niet heel met het programma bezig, dus ik ken nog niet alle wedstrijdtijden.
0: Nee, dat snap ik. Je bent nu vooral druk bezig met het uitzoeken van jouw favoriete ethische hit in Ethisch at 8 bij Radio 10. En welke is het geworden?
1: Summer of 69 van Bryan Adams.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor

0: 50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Van 9 uur.
6: Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joods Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Dan het rariteit weer van weer online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
7: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.

Radio 10. En de man die soms een klein beetje lijkt op een reïncarnatie van Jimi Hendrix. Jimi Hendrix die werd lid van de illustere Club van 27... omdat hij op zijn 27e stierf. Nou, Lenny Kravitz die is er gelukkig nog steeds. Inmiddels 62 en counting. Dit was in 1993 de hit waarmee hij zijn sterrenstatus bevestigde. 2 jaar eerder had hij het album Mama Said uitgebracht... met daarop hits als Always on the Run en It Ain't Over Till It's Over. Nou, daarmee brak hij door en hiermee bewees hij dat hij een blijvertje was. Dat was Are You Gonna Go My Way. Goedenavond, je bent bij Radio 10. We sluiten je zondag, je weekend en de maand mei af... met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden... Dit zijn de Top 4000 Classics met zo een band met een tweeling als leadzangers. En we vieren straks de verjaardag van de trots van Middelburg. Eerst terug naar Detroit in 1967. Het is de stad waar autofabrikanten als Ford, Chevrolet en Dodge gevestigd zijn. En daarom wordt Detroit ook wel Motor City genoemd, of Motown. Nou, zo heet ook het platenlabel dat vanuit Detroit de wereld overspoelde met heerlijke soulmuziek. En een van de supersterren van Motown, Diana Ross, die krijgt in 1967 de opdracht een liedje op te nemen voor een film. Die film die deed niet zoveel. Het liedje des te meer. Dit zijn de Supremes met 10 en The Happening.

Fans van Taylor Swift, die heten Swifties. Die van Justin Bieber, Beliebers. En de fans van deze groep, die noemen zichzelf Brossettes. En die Brossettes die kampeerden wekenlang voor hotels en bij concertzalen om maar geen glim te hoeven missen van de tweelingbroers Matt en Luke Goss. Oftewel Bros, je hoorde ze met When Will I Be Famous. Hey, top dat je erbij bent. Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics. En naast een tweeling heb ik zo ook nog een band voor je die bestaat uit vijf broers. En tot grote opluchting van hun moeder is dat geen vijfling. Maar eerst taart voor Danny Vera. Geboren op 31 mei 1977 in Middelburg en vandaag dus 49 geworden. Hij maakte al 20 jaar muziek, vulde al die tijd zalen met zijn trouwe aanhang. Maar de grote doorbraak, daarop moest hij wachten tot 2019. Toen schreef hij namelijk een liedje dat sindsdien verblijft in de bovenste regionen van de Top 4000. Afgelopen jaar op nummer 3. Dit is Rollercoaster bij Radio 10.

0: Vijf broers uit Massachusetts met een Kaapverdische achtergrond. En hun achternaam werd de naam van de groep Tavares en Don't Take Away the Music. Je hebt Radio 10 aan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Anastasia. Straks ook een hit van de Gypsy Kings met een lange geschiedenis die teruggaat naar 1958. En deze komt eraan. The Right Thing, je hoort Simply Red zometeen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof voor Almof.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wat? Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Jan,
19: goed dat je erbij bent. De Top 4000 Classics met Anastasia. Zo, er komt de zomerse hit van de Gypsy Kings aan. En nu zing

0: In je eentje buiten staan terwijl iedereen binnen is.
1: Top 4000.
0: Ja, dat is op een natte en koude dag in januari niet zo fijn, maar op een dag als vandaag is het buiten misschien wel beter dan binnen. Dat was een van de 6 hits van Anastasia in de Top 4000, Left Outside Alone. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. We kijken zometeen diep in de ogen van iemand die Jenny heet, met The Sandy Coast. En eerst gaan we terug naar 1958 met een Italiaan die zingt alsof hij ervan overtuigd is dat hij kan vliegen.
2: Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.
0: Zijn naam is Domenico Modugno en het liedje heet Nel Blu di Pinto di Blu. Wat zoiets betekent als geschilderd in het blauw van de blauwe lucht. Nou, 32 jaar later besloten de Gypsy Kings het op te nemen in hun herkenbare flamenco-stijl. Maar die titel die vonden ze veel te ingewikkeld. En zo veranderde Nel Blu di Pinto di Blu in Volare. Penso con sueño para

Direct. En die naam is eigenlijk perfect voor deze band. Ze zijn recht door zee, nemen geen omwegen en spelen gewoon de sterren van de hemel. Dat was Times Are Changing. Het is zondagavond, dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. Straks na 10 staan we stil bij de geboortedag van een legendarische drummer. En je hoort straks ook Freddie Mercury. Eerst een duet van Mick Jagger. Hij heeft er 2 in de top 4000, namelijk Dancing in the Street samen met David Bowie. Die staat op 728 in de lijst. En op 1861 staat hij samen met Peter Tosh, de medeoprichter van de Wailers van Bob Marley. In 19...

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring Videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt...

0: maakt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks zijn uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de 4e ronde van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Living on my own, dat kan natuurlijk eenzaam zijn. En ik denk dat Freddy zich ook een beetje zo voelde toen dit voor de eerste keer uitkwam. In 1985 bracht hij namelijk een soloalbum uit en daarop stond deze single, maar zowel het album als het liedje flopte genadeloos. En dus stortte Freddy zich weer op zijn werk met Queen, maar in 1993, 2 jaar na zijn dood, verscheen er een remix van het liedje. En dit keer was het wel raak. Het pikte op nummer 2 in de Nederlandse top 40. Dat was Living on My Own. Hey, goedenavond. Het is 10 uur geweest op zondagavond. We toppen je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen een zanger die zijn Britse legeruniform inruilt voor een gitaar. En ik open straks de top 4000-file van Billy Idol. En eerst is het tijd voor een monument. Ja, je hoort hem al. Het is vandaag de geboortedag van John Henry Bonham, ook wel bekend als Bonzo. Hij was de drummer van een van de grootste rockbands ooit, namelijk Led Zeppelin. En hij is er al 46 jaar niet meer, want hij overleed in 1980 op 32-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Hij had namelijk in 24 uur bijna 1,5 liter wodka gedronken. En ja, dat bleek gewoon iets te veel te zijn voor zijn lichaam. John is dus de drummer op een hit die al jaren in de top 10 van de top 4000 staat. En daar gaan we de komende 8 minuten... nou ja, min een beetje, want ik pleeg natuurlijk heiligschennis door hier alvast een stukje overheen te praten. Maar de komende 8 minuten min een beetje gaan we daarvan genieten. Dit is Stairway to Heaven bij Radio 10. Led Zeppelin.

0: away to heaven.
1: 8 minuten pure schoonheid. Ja, niet voor niets noemde Henk Westbroek zijn voormalige kroeg in Utrecht naar dit nummer. Stairway to Heaven, dat was Led Zeppelin. Je hebt Radio 10 aan de Top 4000 Classics met zometeen twee zusjes uit het Friese Uitwellingerga die in 1981 op vakantie gingen naar Rio. En de eerste zanger die een carrière-switch maakte van het Britse leger naar de muziek. Ja, James Blunt, die diende in Kosovo voordat hij besloot dat hij liever een gitaar in zijn handen had dan een mitrailleur. Je hoort hem nu bij 10 met Wise Man.

0: De zusjes Ali en Doety de Vries uit Uitwellingerga in Friesland. Ze staan bekend als notoire ruziemakers. En als het duo meewoedt, hoorden ze met Rio. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10. Met zometeen een duo dat in 1979 beloofde dat niemand ze kon tegenhouden. En dat was geen loze belofte. En ik open straks de top 4000 file van Billy Idol. En zometeen deze. The Power of Goodbye, Madonna dus zometeen.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
0: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Het is

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ja, voordat ik hier...

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beat

0: Rappers van de OJ's, maar uiteindelijk scoorden ze ook zelf een hit. En die hoorde je net bij Radio 10. 1-0, stappen jas nou. Dat waren McFerrin en Whitehead.
1: Top 4000 file.
0: Rock DJ van Robbie Williams hoor je zo. En eerst open ik de top 4000 file van Billy Idol. Echte naam William Michael Albert Broad. Geboren op 30 november 1955 in het Engelse Stanmore. Hij begon eind jaren 70 als punkzanger bij de band Generation X. Hij besloot daarna dat solo nog interessanter was. Maar vervolgens zette hij een boos gezicht op, bleekte zijn haar en veroverde in de jaren 80 eerst Amerika en vervolgens de rest van de wereld. In de top 4000 staat hij met 4 hits. En dit zijn ze.
2: 3305.

Niemand liet de taart in de regen staan. Ja, Jimmy Webb die schreef dit in 1968 voor acteur en zanger Richard Harris. En ze pakte flink uit. Er werd een orkest bijgehaald. Het nummer duurde meer dan 7 minuten. En dan was er natuurlijk die absurde tekst over een taart die in de regen staat te verpieteren, terwijl het recept is verdwenen. Ja, 10 jaar later pakte Donna Summer het op. Ze zette er een strakke disco-beat onder en maakte er iets heel nieuws van. Ander recept, toch een lekkere taart. Dat was MacArthur Park. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen na 11.

0: liedje Luftballons van Nena. En ook Roxy Music komt eraan.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
13: Eén seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
14: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
15: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
14: Dus kom op, naar buiten.
15: Univee, daar plukt u de vruchten van.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
25: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen.

0: Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, potverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

en bij jezelf denkt, ik hoef eigenlijk even helemaal niks meer. Dan is dit daarbij de perfecte soundtrack, I Don't Feel Like Dancing. En vervolgens krijg je waarschijnlijk toch weer zin om te dansen. Dat waren de Sister Sisters. Goedenavond, het laatste uur van je zondagavond is begonnen. En trouwens ook van dit weekend en zelfs van de hele maand mei. Want morgen is het 1 juni. Dit zijn de Top 4000 Classics per Radio 10. Met zometeen vier vrouwen uit Los Angeles die in 1986 een dansje deden dat al duizenden jaren oud was. En je hoort straks een enorme hit die veel te maken heeft met een schip dat op deze dag, 31 mei, precies 115 jaar geleden, te water werd gelaten in Belfast. En niet al te veel later al op de bodem van de Atlantische Oceaan lag. Ja, je hebt al een vermoeden, denk ik. Eerst Brian Ferry, de man die er altijd uitziet alsof hij net is thuisgekomen van een chic gala in Monaco. Ja, altijd onberispelijk en strak in het pak. Hij schreef dit liedje halverwege de jaren 70 voor een soloalbum dat nooit zou verschijnen. En dus nam hij het in 1979 maar op met zijn band Roxy Music. Brian Ferry dus, je hoort hem nu bij Radio 10 met

Walk like an Egyptian. En dat dansje, rechte armen, handen omhoog, hoofd van links naar rechts. Dat is geen echt dansje van de oude Egyptenaren, mocht je dat soms denken. Het begon op een veerboot. De schrijver van deze hit, Liam Sternberg, die stond aan dek en keek hoe passagiers meedeinden met de golven. En toen dacht hij bij zichzelf, dat ziet eruit als een Egyptische hiëroglyf. En zo ontstond deze hit. Dat waren de Bengals. Even checken of je er nog bij bent op deze zondagavond. Gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. En daarin zometeen een Nederlandse band met een hit over een oorlog die gelukkig geen echte oorlog is. En eerst gaan we van een veerboot naar een enorm stoomschip. Terug naar 31 mei, deze dag dus, maar dan in 1911. Op die dag werd in het eerste Belfast de Titanic te water gelaten. En op dat moment was dat het grootste schip ter wereld, 269 meter lang. Gebouwd door meer dan 3000 arbeiders. En nog een jaar later voerde tijdens haar eerste reis over de Atlantische Oceaan tegen een ijsberg. Je kent het verhaal, het brak in tweeën en zonk naar de zeebodem. 86 jaar later verfilmde James Cameron dit verhaal en hij vroeg Celine Dion om de soundtrack te zingen. Nou, je hoort inmiddels de traditionele Ierse tin whistle uit dit liedje al op de achtergrond. Dit is My Heart Will Go On bij 10.

0: Een relatie die langzaam verandert in een loopgravenoorlog. War, dat was Kensington. Dit is Radio 10 met nog een half uurtje de top 4000 classics... met zometeen Enrique Iglesias. We waren net al even in Belfast dankzij de Titanic... maar we gaan er straks nog een keer naartoe met de Simple Minds. En je hoort zometeen deze. Dit is Absolute Beginners van David Bowie. En je hoort hem zometeen.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
5: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
4: Dus kom op, naar buiten.
5: Univé, daar plukt u de vruchten van.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te

0: haaix.nl.
1: Jan Sluis. Wat goed dat je er nog steeds bij bent. Zometeen Enrique Iglesias, de Simple Minds komen eraan. En nu eerst David Bowie.

Radio 10. Deze hit scoorde hij in 2007, maar op dat moment was het liedje al 2 jaar oud. Maybe you were right. De band Ringside, ik had nog nooit van ze gehoord, maar Henrique gelukkig wel. Dat was Tired of Being Sorry. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen de Engelse band M People. Je hoort ze met een verhuisbericht. En eerst de Simple Minds. Zelf komen ze uit het Schotse Glasgow, maar in 1989 schreven ze een nummer over de Troubles in Noord-Ierland. Zanger Jim Kerr die baseert het op een oud-Iers volksliedje. En het gaat over kinderen die opgroeien in een stad vol spanning, geweld en verdriet. Een Belfast child is dus een kind dat op moet groeien in die ellende. Dit zijn de Simple Minds bij 10. When

zomers warm buiten en bijna middernacht. Ja, dan krijg je Summer Night City. Dat was ABBA. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Morgen vanaf 9 uur is er een nieuwe. En vorige week werden de American Music Awards uitgereikt. De Koreaanse boyband BTS was de grote winnaar met 5 awards. Maar ook Bruno Mars had een uitstekende avond. Hij mocht 3 Emmas mee naar huis nemen. En je hoort hem nu samen met Mark Ronson. Dit is Uptown Funk. Oh.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: Contact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
3: Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam.

0: staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio

0: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.